Het vliegverkeer op de internationale luchthaven van Berlijn is kort stilgelegd vanwege een drone. Duitse media melden dat het luchtruim rond 8 uur 's avonds werd gesloten. Daarom mochten bij de luchthaven Brandenburg geen vliegtuigen landen of vertrekken. Verschillende toestellen werden omgeleid. Na ongeveer een uur is het vliegverkeer bij Berlijn weer hervat. De Iraanse president Pezeshkian zegt dat Iraniërs de afgelopen maanden slachtoffer zijn geweest van terrorisme. Tijdens zijn VN-toespraak liet hij foto's zien van de gedode geestelijk leider Ali Khamenei en schoolkinderen die omkwamen door Amerikaanse bombardementen. Daarop verliet de Amerikaanse delegatie de zaal. Azerbeidzjan heeft een Fransman vrijgelaten die tot 10 jaar cel was veroordeeld voor spionage. Martin Drian heeft gratie gekregen. Het nieuws komt een dag nadat de Europese Unie 2 Russische oligarchen van de sanctielijst heeft gehaald. Frankrijk had daarop aangedrongen, onder meer om de vrijlating van Fransen in Azerbeidzjan mogelijk te maken. Het weer bijna overal droog en het koelt nog verder af tot een graad of 10. Komende dag geregeld zon en maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 3 uur. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De Chinese president Xi is aangekomen in de VS voor een staatsbezoek. Tijdens het 3-daagse bezoek gaat hij met de Amerikaanse president Trump onder meer praten over kunstmatige intelligentie. De afgelopen weken riepen Amerikaanse techgiganten op om voorzichtig te zijn met de ontwikkeling van AI. In China wordt die oproep gezien als een manier om China's ontwikkeling in te dammen. Tijdens het staatsbezoek worden geen grote doorbraken verwacht. Wel wordt mogelijk gesproken over een verlenging van afspraken over lagere importheffingen. In zijn toespraak bij de Verenigde Naties heeft de Iraanse president Pezeshkian gezegd dat Iraniërs de afgelopen maanden slachtoffer zijn geweest van terrorisme. Hij liet onder meer foto's zien van schoolkinderen die zijn omgekomen door Amerikaanse bombardementen. De Amerikaanse delegatie verliet daarop de zaal. De gemeente Neder-Betuwe neemt maatregelen om nieuwe ongeregeldheden te voorkomen in Opheusden. Vorige week liep een protest tegen een asielopvang uit de hand. En komende dag zijn er mogelijk weer demonstraties. Daarom controleert de politie vanaf eind van de middag tot het begin van de nacht wie het dorp in wil. Verder is er een groepsverbod en is gezichtsbedekkende kleding verboden. De gemeente denkt dat er komende dag groepen uit andere delen van het land willen komen protesteren. Bij de raadsvergadering, die dan in Neder-Betuwe wordt gehouden, gaat het niet over de asielopvang. Bij de parlementsverkiezingen in Marokko heeft 38% van de kiezers gestemd. En dat is de laagste opkomst in bijna 20 jaar tijd. Vooral jongeren hebben niet gestemd. Ze hebben weinig vertrouwen in de politiek. Marokkanen konden afgelopen dag stemmen voor een nieuw parlement. De eerste uitslagen worden later vandaag verwacht. Het weer bijna overal droog en het koelt nog verder af tot een graad of 10. Komende dag geregeld zon en maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 4 uur. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Een systeem voor kunstmatige intelligentie is binnengedrongen bij een website van de Australische overheid. Premier Albanese zegt dat een systeem van OpenAI afgelopen juni is geïnfiltreerd in een portaal van een zorgverzekeringssysteem. OpenAI zegt in een reactie dat de hack onbedoeld was en dat er geen medische gegevens zouden zijn ingezien. Op de internationale luchthaven van Berlijn is gisteravond het vliegverkeer kort stilgelegd. Boven het vliegveld werd een drone gespot. Daarom mochten vliegtuigen er niet landen of vertrekken. Verschillende toestellen werden omgeleid. Na ongeveer een uur werd het vliegverkeer in Berlijn weer hervat. De Chinese president Xi is aangekomen in de VS. Tijdens zijn staatsbezoek gaat hij met de Amerikaanse president Trump praten over onder meer handel, Iran en Taiwan en kunstmatige intelligentie. Amerikaanse techgiganten roepen op voorzichtig te zijn met de ontwikkeling van AI, maar in China wordt dat gezien als een manier om China's AI-ontwikkeling in te dammen. Tijdens het staatsbezoek worden geen grote doorbraken verwacht. Volgens de VS is wel al afgesproken dat de deal rond de lagere importheffingen met 2 maanden wordt verlengd. De wereldkampioenschappen wielrennen van 2034 worden gehouden in Groningen en Drenthe. Dat heeft de Internationale Wielerunie bekendgemaakt. Groningen en Drenthe wilden eigenlijk de WK van 2032 organiseren. Maar de bond heeft voor dat jaar een Indiase stad gekozen. Als compromis krijgen de Nederlandse steden de WK wielrennen op de weg van 2034. Wanneer de wedstrijden precies verreden worden en hoe het parcours eruit gaat zien is nog niet bekend. Het weer nagenoeg droog bij een graad of 10. Ook overdag droog met geregeld zon en het wordt 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: de app, via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 5 uur. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij Russische raketaanvallen op Kiev zijn zeker 2 mensen omgekomen. Volgens de burgemeester van de Oekraïnse hoofdstad zijn er ook zeker 6 mensen gewond geraakt. Mogelijk liggen er ook nog mensen onder het puin. Bij de aanval raakte onder meer een kraamkliniek beschadigd. President Zelensky veroordeelt de aanval en zegt dat Rusland doorgaat omdat de internationale druk onvoldoende is. Op de VN-top in New York riep hij landen eerder op geen zaken meer te doen met Rusland. 15 Tweede Kamerleden willen dat er harder wordt opgetreden tegen deepfake porno. Daarbij wordt met AI gezichten van mensen zonder toestemming in pornobeelden gemonteerd. De 15 vrouwen van D66, VVD, Pro, CDA, JA21, BBB, SP en de Partij voor de Dieren zijn er zelf slachtoffer van geworden. Ze pleiten daarom voor een meldpunt en een bewustwordingscampagne. Ook willen ze dat het verbod op door AI gemaakte naaktbeelden, dat op 1 december ingaat, streng wordt gehandhaafd. De opkomst bij de verkiezingen in Marokko was de laagste in bijna 20 jaar tijd. 38% van de kiezers heeft gestemd. Er werd al gevreesd voor een lage opkomst. Vooral jongeren wilden niet gaan stemmen. Ze hebben weinig vertrouwen in de politiek. En ook is er onvrede over onder meer de gezondheidszorg en het onderwijs in het land. Marokkanen konden gisteren stemmen voor een nieuw parlement. De uitslag wordt later vandaag verwacht. De provincie Zeeland waarschuwt voor olie op de stranden. Eerst werd alleen olie gevonden aan de kust van Walcheren, maar nu ligt het ook op de stranden van Noord-Beveland en Zeeuws-Vlaanderen. Waar het vandaan komt is niet bekend. Het advies is om de olie niet aan te raken en niet het water in te gaan. Rijkswaterstaat is met de gemeente bezig om de olie op te ruimen. Het weer nagenoeg droog bij een graad of 10. Ook overdag nog droog met geregeld zon. En het wordt 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: in de app, via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 6 uur. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De Chinese president Xi is aangekomen in de VS. Tijdens zijn staatsbezoek gaat hij met de Amerikaanse president Trump praten over onder meer handel, Iran, Taiwan en kunstmatige intelligentie. Amerikaanse techgiganten roepen op voorzichtig te zijn met de verdere ontwikkeling van AI. Maar in China wordt dat gezien als een manier om China's AI-ontwikkeling in te dammen. Tijdens het staatsbezoek worden geen grote doorbraken verwacht. Volgens de VS is wel al afgesproken dat de deal rond de lagere importheffingen met 2 maanden wordt verlengd. De gedeeltelijke afsluiting van de Zuurhofbrug kost de transportsector minstens 600.000 euro per dag. Dat schatten branchevereniging LTM en Delta Links na een peiling onder leden. De brug op de A15 werd vorige week afgesloten nadat er scheuren waren gevonden. Al het verkeer moet nu over de vluchtstroken, waardoor er files ontstaan. 3/4 van de ondervraagde bedrijven heeft daardoor een kwartier tot een uur extra reistijd. Bij Russische raketaanvallen op Kiev zijn zeker 2 mensen omgekomen. Volgens de burgemeester van de Oekraïnse hoofdstad zijn ook zeker 6 mensen gewond. Mogelijk liggen er ook nog mensen onder het puin. Bij de aanval raakte onder meer een kraamkliniek beschadigd. President Zelensky veroordeelt de aanval en zegt dat Rusland doorgaat omdat de internationale druk onvoldoende is. Op de VN-top in New York riep hij landen eerder op geen zaken meer te doen met Rusland. Groningen en Drenthe mogen in 2034 de wereldkampioenschappen wielrennen organiseren. Dat heeft de Internationale Wielerunie bekendgemaakt. Wanneer de kampioenschappen op de weg precies plaatsvinden en hoe het parcours eruit gaan zien, is niet bekendgemaakt. Het weer, het is nagenoeg droog bij een graad of 10. Straks ook droog met geregeld zon. En het wordt 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: in de app, via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 7 uur.
2: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Het grootste pensioenfonds van Nederland gaat investeren in startende en snel groeiende Europese bedrijven. ABP wil in 3 jaar tijd 1 miljard euro investeren. De eerste miljoenen gaan naar een Europees fonds dat technologiebedrijven verder laat groeien. Afgelopen zomer werd duidelijk dat ABP geld weghaalt uit de VS. Dat geld zat in Amerikaanse staatsobligaties en techbedrijven. Nu wil het pensioenfonds bijdragen aan de groei van Europese technologiebedrijven. 15 vrouwelijke Tweede Kamerleden van verschillende partijen willen dat er harder wordt opgetreden tegen deepfake porno. Daarbij worden met AI gezichten van mensen in pornobeelden gemonteerd. Het overkwam de Kamerleden zelf ook, vertelt Suzanne Kreuger van Pro.
3: Deze beelden blijven rondzwerven op het internet. En dat is wat ons betreft ook heel erg belangrijk. Dat eigenlijk makers vervolgd worden, maar natuurlijk ook dat gewoon die sites offline gehaald worden. Zodat die beelden niet eindeloos blijven rondzwerven.
2: In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn zeker 2 mensen omgekomen bij Russische raketaanvallen. Ook zijn volgens de burgemeester 6 mensen gewond geraakt. President Zelensky veroordeelt de aanval en zegt dat Rusland doorgaat omdat de internationale druk onvoldoende is. Op de VN-top in New York riep hij landen eerder op om geen zaken meer te doen met Rusland. De wereldkampioenschappen wielrennen van 2034 worden gehouden in Groningen en Drenthe. Oud-renner en ambassadeur van het project, Bauke Mollema, is trots.
4: Ja, geweldig dat dit gelukt is. Gewoon het WK wielrennen in 2034 naar Groningen en Drenthe halen. Ja, dat is echt wel een droom. Daar ben ik heel trots op en blij dat dat gelukt is.
2: De provincies wilden het wielertoernooi eigenlijk in 2032 organiseren, maar die editie zal plaatsvinden in India. Dan het weer, zonnige periode, maar ook wolken. Blijft droog bij 16 tot 19 graden. Morgen vrij veel zon en warmer. Het wordt dan 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het zuiden van het land is de A4 van Rotterdam naar Antwerpen dicht tussen Dinteloord en Steenbergen. Dat komt door een politieonderzoek na een ongeluk. Het verkeer wordt omgeleid via Roosendaal over de A59, A17 en de A58... Verder staan er wat dagelijkse files op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Daar rijdt het verkeer langzaam tussen Rosmalen en Waardenburg. De vertraging is daar ruim 10 minuten. A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Zevenbergshoek en Dordrecht 6 kilometer. Met daar 20 minuten op onthoud.
6: Al 50 jaar Bouwmarkt Groene aan de Run in Veldhoven. Groene, al 50 jaar de bouwmarkt voor maatwerkkasten, ijzerwaren, elektra, verf, hout- en tuinbenodigdheden en voor complete badkamers en keukens. En waar je echt persoonlijk geholpen wordt. Volg ons op Facebook en Instagram voor leuke aanbiedingen of bekijk onze site groeneveldhoven.nl. We zijn elke dag open en je kunt gratis parkeren voor de deur. Op zoek naar een nieuwe vloer of raamdecoratie? Kom dan naar de nieuwe showroom van Brabant Vloeren aan de Bosdijk 900 in Eindhoven. Laat je inspireren door de nieuwste woontrends. Ontdek onze uitgebreide collectie PVC-vloeren, raamdecoratie en vloerkleden en ontvang persoonlijk advies van onze specialisten. Bezoek onze nieuwe 1500 vierkante meter grote showroom en ontdek waar thuis begint. Brabantvloeren.nl. Thuis begint hier.
7: Design dat je raakt, comfort dat je voelt, rijden zoals jij dat wilt. Upgrade your senses. Ervaar deze automobiel, Alfa Romeo en Lancia bij Nefkens. Plan nu jouw proefrit op nefkens.nl en ontvang een exclusieve carparfum.
8: De koude dagen komen er weer aan. Tijd om te investeren in het ontwikkelen van jezelf, je medewerkers of je bedrijf? Bij De Laatkenniscentrum vind je ruim 200 opleidingen, bedrijfstrainingen en bedrijfscoaching met startgarantie. Voor medewerkers, teams en organisaties. Wil je een vrijblijvend advies? Bel 040 248 5582 of kijk op delaatkenniscentrum.nl.
9: Hier volgt de mededeling. Wie kent hem niet? Smitje, kleine berg in Eindhoven voor de meest modieuze najaarsstoffen en een zeer ruime keuze breiwol in allerlei herfsttinten. Tevens het adres voor je trouw- of galajurk. Tegen betaalbare prijzen. Loop eens binnen en snuffel rond.

0: FM Headlines.
1: Goedendag, ik ben Rory Jonkergauw. Op de A2 bij knooppunt Leenderheide is gisteravond een ongeluk gebeurd met twee vrachtwagens. Een van de wagens kwam daarbij dwars over de rijbaan te staan. Het ongeluk gebeurde rond 6:50. Daarna had Rijkswaterstaat een paar uur nodig om de weg weer vrij te maken. Eén chauffeur is naar het ziekenhuis gebracht met een ambulance. Het wil maar niet vlotten met de illegale stadscamping op de Sliffertse straat in Eindhoven. De rechter heeft besloten dat de kampeerplek weg moet om plaats te maken voor sociale huurwoningen. Maar de krakers maken daar mondjesmaat aanstalten voor om te vertrekken. De bewoners van de camping eisten in een kort geding zelfs dat de gemeente woonruimte voor ze moest regelen. Maar daar ging de rechter niet in mee. Inmiddels heeft een deurwaarder van zich laten horen. Reageren de krakers daar niet op, dan komt er een ontruimingsdatum. Onvrede in Stratum over de renovatie van 104 huurwoningen. Corporatie Woonbedrijf zou zich volgens bewoners van de buurt niet houden aan regels uit het Eindhoven Statuut, schrijft de DD. Mensen in de buurt krijgen te laat inzage in belangrijke rapporten, vinden ze. Inmiddels hebben ze het renovatieproces laten bevriezen. Woonbedrijf zegt tegen de krant dat het van bepaalde dingen niet op de hoogte is of er mee bezig is. Bij de rechtbank in Den Bosch is gisteren de rechtszaak begonnen tegen de man die vorig jaar juni iemand aanreed op de Eindhovense weg in Geldrop. Het slachtoffer overleed later in het ziekenhuis. De 26-jarige chauffeur haalde met zijn Audi een aantal gevaarlijke inhaalmanoeuvres uit en reed 126 km per uur, waar hij 50 mocht. Zelf zei hij zich er niet veel meer van te kunnen herinneren. Justitie eist 2 jaar cel tegen hem en een rijontzegging van 5 jaar. En in Best doen bewoners van Hoge Akker, De Leeuwerik en Speelheide mee aan Buurkracht. Dit initiatief helpt hen samen energie te besparen en hun woningen duurzamer te maken. De gemeente ondersteunt het project en biedt bewoners begeleiding en hulpmiddelen. De eerste stap is een vragenlijst om behoeften en ideeën te inventariseren. En dat was het. Meer nieuws uit de Brainport lees je in onze app en op studio040.nl.
0: Glow FM, het ritme van de Brainport.

0: Wordt uw factuur niet betaald? Rexo is de professional voor uw incasso en rechtsbijstand. Al meer dan 20 jaar een begrip voor het invorderen van facturen. Overal en altijd, snel en gemakkelijk. Rexo biedt de kwaliteit en betrouwbaarheid die u zoekt. Rexo, met dubbel X en dubbel O.
1: Hey maatje!
2: Hey maatje!
3: Ga je boodschappen doen? Doe het samen met een maatje. Ga je sporten? Doe het samen met je maatje. Ontdek de kracht van vrijwilligerswerk. Het kost weinig tijd en geeft je veel voldoening. Ben jij een luisterend oor en help je graag een ander? Word vrijwilliger bij Maatje 040. Meer weten? Maatje040.nl. Maatje 040 past ons allemaal.
4: Let's Dance bij Danscentrum Verspaandonk. Al meer dan 40 jaar het dansend hart van Eindhoven. Heerlijk dansen op de cha-cha-cha, de quickstep of de zumba. Of lekker losgaan in de dance workout. Dus Eindhoven, voetjes van de vloer bij Danscentrum Verspaandonk. En mag ik dan deze dans van u? Surf snel naar dansen.nl en schrijf je in.
5: Hey Rianne, ben je al eens bij de ambachtelijke slager Reinders op Strijp S in Veersholtveem geweest?
6: Ja, pas geleden. Een mooie, nieuwe en ruimtelijke slagerij met de heerlijkste producten. Mooi eerlijk en heerlijk vlees en elke woensdag gehaktdag. Je kan er ook een lekker broodje eten met vers beleg. En als je even geen tijd hebt, gewoon lekker makkelijk bestellen via hun site. Bestel het slagerijreinders.nl.
5: Ja hoor, ik ga voortaan naar slagerij Reinders Veersholtveem.
7: Dat is makkelijk. Badkamerwinkel aan huis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt één aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken, surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
8: Maar ik wil dan wel een huisje op wielen.
7: Inspiratie aan jouw voordeur.
0: Rexo.nl met dubbel X en dubbel O.
9: Glow FM. In de app via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
10: 8 uur.
11: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. CNN, MS Now en Politico moeten weer toegang krijgen tot het Witte Huis. Dat heeft de rechter bepaald in een zaak die mediaorganisaties hadden aangespannen. Volgens de rechtbank heeft de regering Trump niet de juiste procedures gevolgd bij het afnemen van de accreditatie. Vorig weekend verloren de media de toegang omdat hun berichtgeving de regering niet beviel. En andere mediaorganisaties boycotten daarna de persbijeenkomsten van het Witte Huis. Het grootste pensioenfonds van Nederland, ABP, wil 1 miljard euro investeren in snel groeiende Europese bedrijven. ABP zegt dat Europa veel talent en technologie in huis heeft, vertelt economieverslaggever Roland Müller.
12: En toch zien zij dat heel veel bedrijven, kleinere bedrijven die nog willen groeien, vertrekken naar Amerika. En zij zeggen ja, er is meer kapitaal nodig, want dat kan ervoor zorgen dat die innovatie en de werkgelegenheid binnen Europa kan blijven.
11: De gedeeltelijke afsluiting van de Zuurhofbrug kost transportbedrijven minstens 600.000 euro per dag. Dat schatten de brancheverenigingen TLM en Delta Links na een rondvraag onder leden. De brug op de A15 werd vorige week afgesloten nadat er scheuren waren gevonden. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn zeker 2 mensen omgekomen bij Russische raketaanvallen. Ook zijn volgens de burgemeester van de stad 6 mensen gewond geraakt. President Zelensky veroordeelt de aanval en zegt dat Rusland doorgaat omdat de internationale druk onvoldoende is. Dan het weer, zonnige periode, maar ook wolkenvelden. Het blijft droog bij 16 tot 19 graden. Morgen iets warmer, dan wordt het 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Dit is Wijnald Zwaan bij de ANWB. Het wordt snel drukker op de weg. De meeste files veroorzaken nu zo'n 10 tot 15 minuten extra reistijd. De A4 richting Antwerpen is nog helemaal dicht tussen Dinteloord en Steenbergen door een politieonderzoek na een ongeluk met een vrachtwagen en een personenauto. Omrijden kan vanaf knooppunt Sabina via Roosendaal over de A59, A17 en de A58. Op de A2 van Maastricht naar Eindhoven staat file door een ongeluk. Tussen de knooppunt Leenderheide en Batadorp 4 kilometer met een kwartier vertraging. Daar is 1 rijstrook dicht. Op de A27 van Breda naar Gorkum zo'n 20 minuten vertraging tussen Geertruidenberg en de brug bij Gorkum. De A16 Breda richting Rotterdam. Tussen knooppunt Zonzeel en Dordrecht 8 kilometer file. En daar is de vertraging een half uur.
0: Wordt uw factuur niet betaald? Rexo is de professional voor uw incasso en rechtsbijstand. Al meer dan 20 jaar een begrip voor het invorderen van facturen. Overal en altijd, snel en gemakkelijk. Rexo biedt de kwaliteit en betrouwbaarheid die u zoekt. Rexo, met dubbel X en dubbel O.
5: Hey Rianne, ben je al eens bij de ambachtelijke slager Reinders op Strijp S in Veersel-Veem geweest?
6: Ja, pas geleden. Een mooie, nieuwe en ruimtelijke slagerij met de heerlijkste producten. Mooi eerlijk en heerlijk vlees en elke woensdag gehaktdag. Je kan er ook een lekker broodje eten met vers beleg. En als je even geen tijd hebt, gewoon lekker makkelijk bestellen via hun site. Bestel het slagerijreinders.nl.
5: Ja hoor, ik ga voortaan naar slagerij Reinders Veersel-Veem.
14: In november 2027 opent het Gastenhuis Eindhoven. Een nieuw liefdevol thuis voor mensen met dementie. Bent u benieuwd naar ons warme woonzorgconcept? Kom dan op dinsdag 13 oktober naar onze informatieavond. U bent van 7:30 tot 9:00 van harte welkom. Meer informatie vindt u op hetgastenhuis.nl/Eindhoven. Het Gastenhuis Eindhoven. Dat gun je iedereen met dementie.
7: Dat is makkelijk. Badkamerwinkel aan huis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt één aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken, surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
8: Maar ik wil dan wel een huisje op wielen.
7: Inspiratie aan jouw voordeur.
0: Rexo.nl met dubbel X en dubbel O.

0: FM Headlines.
1: Goeiedag, ik ben Rory Jonkergauw. Op de A2 bij knooppunt Leenderheide is gisteravond een ongeluk gebeurd met twee vrachtwagens. Een van de wagens kwam daarbij dwars over de rijbaan te staan. Het ongeluk gebeurde rond 6:50. Daarna had Rijkswaterstaat een paar uur nodig om de weg weer vrij te maken. Eén chauffeur is naar het ziekenhuis gebracht met een ambulance. Het wil maar niet vlotten met de illegale stadscamping op de Sliffertse straat in Eindhoven. De rechter heeft besloten dat de kampeerplek weg moet om plaats te maken voor sociale huurwoningen. Maar de krakers maken daar mondjesmaat aanstalten voor om te vertrekken. De bewoners van de camping eisten in een kort geding zelfs dat de gemeente woonruimte voor ze moest regelen. Maar daar ging de rechter niet in mee. Inmiddels heeft een deurwaarder van zich laten horen. Reageren de krakers daar niet op, dan komt er een ontruimingsdatum. Onvrede in Stratum over de renovatie van 104 huurwoningen. Corporatie Woonbedrijf zou zich volgens bewoners van de buurt niet houden aan regels uit het Eindhoven statuut, schrijft de DD. Mensen in de buurt krijgen te laat inzage in belangrijke rapporten, vinden ze. Inmiddels hebben ze het renovatieproces laten bevriezen. Woonbedrijf zegt tegen de krant dat het van bepaalde dingen niet op de hoogte is of er mee bezig is. Bij de rechtbank in Den Bosch is gisteren de rechtszaak begonnen tegen de man die vorig jaar juni iemand aanreed op de Eindhovense weg in Geldrop. Het slachtoffer overleed later in het ziekenhuis. De 26-jarige chauffeur haalde met zijn Audi een aantal gevaarlijke inhaalmanoeuvres uit en reed 126 km per uur, waar hij 50 mocht. Zelf zei hij zich er niet veel meer van te kunnen herinneren. Justitie eist 2 jaar cel tegen hem en een rijontzegging van 5 jaar. En in Best doen bewoners van Hoge Akker, De Leeuwerik en Speelheide mee aan Buurkracht. Dit initiatief helpt hen samen energie te besparen en hun woningen duurzamer te maken. De gemeente ondersteunt het project en biedt bewoners begeleiding en hulpmiddelen. De eerste stap is een vragenlijst om behoeften en ideeën te inventariseren. En dat was het. Meer nieuws uit de Brainport lees je in onze app en op studio040.nl.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits in het zuiden van het land lost geleidelijk aan op. De langste files van dit moment staan nog op de A16 van Breda naar Rotterdam. Tussen Zevenbergse Hoek en Dordrecht 7 kilometer met een kwartier vertraging. A27 van Breda naar Gorkum. Tussen knooppunt Hooipolder en de brug bij Gorkum 14 kilometer met daar 20 minuten op onthoud. A58 Breda richting Tilburg. Tussen knooppunt Galder en Tilburg de Reeshof langzaam rijden over 13 kilometer. De vertraging is 10 tot 15 minuten. A58 Breda richting Bergen op Zoom. Tussen Roosendaal en Heerlen 7 kilometer met een kwartier op onthoud. A59 naar Den Bosch. Tussen de afrit Dussen en Vlijmen 12 kilometer langzaam rijdend verkeer. De vertraging is daar 20 minuten. En op de N65 van Tilburg naar Den Bosch. Tussen de afrit Helvoort en Vught 4 kilometer file. En de vertraging is een kwartier.
0: Glow FM. Het ritme van de Brainport.

0: Raamdecoratie kan tegenwoordig een stuk slimmer. Bij maatstudio.nl kiest u voor elektrische jaloezieën, rolgordijnen en plissé-gordijnen perfect op maat. Onze adviseur komt bij u thuis met kleurstalen en meet alles vrijblijvend in. Ons montageteam zorgt voor een nette en professionele montage. Zo geniet u van comfort, gemak en een strak resultaat. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
1: Design dat je raakt, comfort dat je voelt, rijden zoals jij dat wilt. Upgrade your senses. Ervaar deze automobiel, Alfa Romeo en Lancia bij Nefkens. Plan nu jouw proefrit op nefkens.nl en ontvang een exclusieve carparfum.
0: De koude dagen komen er weer aan. Tijd om te investeren in het ontwikkelen van jezelf, je medewerkers of je bedrijf? Bij De Laat Kenniscentrum vind je ruim 200 opleidingen, bedrijfstrainingen en bedrijfscoaching met startgarantie. Voor medewerkers, teams en organisaties. Wil je een vrijblijvend advies? Bel 040 248 5582 of kijk op delaatkenniscentrum.nl.
2: Heb je ineens kiespijn of is er een tand afgebroken? Geen paniek.
3: Waar moet ik dan naartoe?
2: Naar Tandartsenpost Eindhoven. Je kunt er terecht voor spoed, overdag, 's avonds, in het weekend en op feestdagen.
3: Hoe maak ik een afspraak?
2: Bel 0900 1515. Dus 0900 1515. De tandartsen van Tandartsenpost Eindhoven helpen je snel en zorgen dat je zo snel mogelijk terecht kunt.
3: Dus bij spoed bel ik gewoon 0900 1515?
2: Precies, Tandartsenpost Eindhoven. Jouw lach, onze zorg.
4: Op zoek naar een nieuwe vloer of raamdecoratie? Kom dan naar de nieuwe showroom van Brabant Vloeren aan de Bosdijk 900 in Eindhoven. Laat je inspireren door de nieuwste woontrends. Ontdek onze uitgebreide collectie PVC-vloeren, raamdecoratie en vloerkleden en ontvang persoonlijk advies van onze specialisten. Bezoek onze nieuwe 1500 vierkante meter grote showroom en ontdek waar thuis begint. Brabantvloeren.nl. Thuis begint hier.
5: Let's Dance, bij Danscentrum Verspaandonk. Al meer dan 40 jaar het dansend hart van Eindhoven. Heerlijk dansen op de cha-cha-cha, de quickstep of de zumba. Of lekker losgaan in de dance workout. Dus Eindhoven, voetjes van de vloer bij Danscentrum Verspaandonk. En mag ik dan deze dans van u? Surf snel naar dansen.nl en schrijf je in.
0: Maak gebruik van de service van maatstudio.nl. Gratis kleurstalen, een vrijblijvende inmeetservice en professionele montage door ons montageteam. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
6: 1FM. In de app via DAB Plus en in heel de Brainport via 1FM.nl.
7: 9 uur.
8: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Nederland gaat investeren in de ontwikkeling van lasers waarmee drones uit de lucht kunnen worden geschoten. Staatssecretaris Boswijk zegt dat drones een groeiende bedreiging zijn. Een Australisch bedrijf zou de lasers moeten leveren. Met die techniek is het uitschakelen van drones veel kosteneffectiever dan met Patriot-raketten die miljoenen euro's per stuk kosten. Hoeveel de aanschaf van de lasers kost, is niet bekendgemaakt. De parlementsverkiezingen in Marokko zijn gewonnen door de liberaal-centristische partij PAN, blijkt uit de voorlopige uitslag. Die partij zit nu ook in de regeringscoalitie. De huidige grootste partij, RNI, levert flink in. Maar het belangrijkste signaal bij de verkiezingen van gisteren is de lage opkomst. De laagste in bijna 20 jaar tijd. 38% van de kiezers heeft gestemd. Er werd al gevreesd voor een lage opkomst. Vooral jongeren wilden niet stemmen. Ze hebben weinig vertrouwen in de politiek. De problemen op de A15 met de Zuurhofbrug kosten de transportsector minimaal 600.000 euro per dag. Dat is een schatting van Transport en Logistiek Nederland. De ondernemersorganisatie voor bedrijven in de Rotterdamse haven is bang voor nog meer schade.
9: Dat betekent gewoon als je op een dag 2 of 3 ritten zou kunnen doen en dat wordt flink minder, ja, dan kost dat heel veel, want je kan gewoon veel minder omzet draaien als bedrijf.
8: Het Nationaal Ereveld Loenen wordt uitgebreid met 1000 graven. Volgens de oorlogsbegraafplaats is die uitbreiding nodig, ook al is Nederland niet in oorlog.
10: Er vinden elk jaar herbegrafenissen plaats. Oorlogsslachtoffers uit eerdere conflicten die elders in Nederland op een begraafplaats liggen. En om uiteenlopende redenen wordt er dan een overleg met de familie soms voor gekozen om iemand te herbegraven en echt een laatste eeuwige rustplaats te geven hier op het Ereveld.
8: Vandaag wordt de uitbreiding ingewijd tijdens een speciale ceremonie. Dan het weer, veel zon, maar ook stapelwolken. Het blijft droog bij 16 tot 19 graden. Morgen zonnig en droog, het wordt dan 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het zuiden van het land lost de ochtendspits geleidelijk aan op. Het is nog wel druk op de A2 van Den Bosch naar Utrecht. Daar rijdt het verkeer langzaam tussen Rosmalen en Waardenburg 13 kilometer... met zo'n 20 minuten vertraging. Op de A58 van Breda naar Tilburg... tussen knooppunt Galder en Tilburg-Reeshof langzaam rijden over 10 kilometer met een kwartier oponthoud. Verderop richting Eindhoven tussen Tilburg Centrum Oost en West 15 kilometer langzaam rijdend verkeer. De vertraging is daar 20 minuten. A59 naar Den Bosch tussen de afrit Dus en Vlijm met 12 kilometer. Het oponthoud is 20 minuten. En op de N65 van Tilburg naar Den Bosch bij de afrit Krompoort 2 kilometer met ruim 10 minuten oponthoud.
12: Al 50 jaar Bouwmarkt Groene aan de Run in Veldhoven. Groene, al 50 jaar de bouwmarkt voor maatwerkkasten, ijzerwaren, elektra, verf, hout- en tuinbenodigdheden en voor complete badkamers en keukens. En waar je echt persoonlijk geholpen wordt. Volg ons op Facebook en Instagram voor leuke aanbiedingen of bekijk onze site groeneveldhoven.nl. We zijn elke dag open en je kunt gratis parkeren voor de deur.
0: Raamdecoratie kan tegenwoordig een stuk slimmer. Bij maatstudio.nl kiest u voor elektrische jaloezieën, rolgordijnen en plissé-gordijnen perfect op maat. Onze adviseur komt bij u thuis met kleurstalen en meet alles vrijblijvend in. Ons montageteam zorgt voor een nette en professionele montage. Zo geniet u van comfort, gemak en een strak resultaat. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
13: Hey Rianne, ben je al eens bij de ambachtelijke slager Reinders op Strijp S in Veem geweest?
14: Ja, pas geleden. Een mooie, nieuwe en ruimtelijke slagerij met de heerlijkste producten. Mooi eerlijk en heerlijk vlees en elke woensdag gehaktdag. Je kan er ook een lekker broodje eten met vers beleg. En als je even geen tijd hebt, gewoon lekker makkelijk bestellen via hun site. Bestel @slagerijreinders.nl.
13: Ja hoor, ik ga voortaan naar slagerij Reinders Veem.
0: Maak gebruik van de service van maatstudio.nl. Gratis kleurstalen, een vrijblijvende inmeetservice en professionele montage door ons montageteam. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
12: Bouwmarkt Groenen in Veldhoven. Binnen en buiten gewoon de beste. Groenen Veldhoven.

0: FM Headlines.
1: Goeiedag, ik ben Rory Jonkergauw. Op de A2 bij knooppunt Leenderheide is gisteravond een ongeluk gebeurd met twee vrachtwagens. Een van de wagens kwam daarbij dwars over de rijbaan te staan. Het ongeluk gebeurde rond 6:50. Daarna had Rijkswaterstaat een paar uur nodig om de weg weer vrij te maken. Eén chauffeur is naar het ziekenhuis gebracht met een ambulance. Het wil maar niet vlotten met de illegale stadscamping op de Sliffertse straat in Eindhoven. De rechter heeft besloten dat de kampeerplek weg moet om plaats te maken voor sociale huurwoningen. Maar de krakers maken daar mondjesmaat aanstalten voor om te vertrekken. De bewoners van de camping eisten in een kort geding zelfs dat de gemeente woonruimte voor ze moest regelen. Maar daar ging de rechter niet in mee. Inmiddels heeft een deurwaarder van zich laten horen. Reageren de krakers daar niet op, dan komt er een ontruimingsdatum. Onvrede in Stratum over de renovatie van 104 huurwoningen. Corporatie Woonbedrijf zou zich volgens bewoners van de buurt niet houden aan regels uit het Eindhoven statuut, schrijft het DD. Mensen in de buurt krijgen te laat inzage in belangrijke rapporten, vinden ze. Inmiddels hebben ze het renovatieproces laten bevriezen. Woonbedrijf zegt tegen de krant dat het van bepaalde dingen niet op de hoogte is of er mee bezig is. Bij de rechtbank in Den Bosch is gisteren de rechtszaak begonnen tegen de man die vorig jaar juni iemand aanreed op de Eindhovense weg in Geldrop. Het slachtoffer overleed later in het ziekenhuis. De 26-jarige chauffeur haalde met zijn Audi een aantal gevaarlijke inhaalmanoeuvres uit en reed 126 km per uur, waar hij 50 mocht. Zelf zei hij zich er niet veel meer van te kunnen herinneren. Justitie eist 2 jaar cel tegen hem en een rijontzegging van 5 jaar. En in Best doen bewoners van Hoge Akker, De Leeuwerik en Speelheide mee aan Buurkracht. Dit initiatief helpt hen samen energie te besparen en hun woningen duurzamer te maken. De gemeente ondersteunt het project en biedt bewoners begeleiding en hulpmiddelen. De eerste stap is een vragenlijst om behoeften en ideeën te inventariseren. En dat was het. Meer nieuws uit de Brainport lees je in onze app en op studio040.nl.
0: Glow FM, het ritme van de Brainport.

0: Dat is makkelijk. Badkamerwinkelaanhuis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt één aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken? Surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
1: Maar ik wil dan wel een huisje op wielen.
0: Inspiratie aan jouw voordeur.
2: Hey, maatje.
3: Hey, maatje.
4: Ga je boodschappen doen? Doe het samen met een maatje. Ga je sporten? Doe het samen met je maatje. Ontdek de kracht van vrijwilligerswerk. Het kost weinig tijd en geeft je veel voldoening. Ben jij een luisterend oor en help je graag een ander? Word vrijwilliger bij Maatje 040. Meer weten? Maatje040.nl. Maatje 040 past ons allemaal.
5: In november 2027 opent het Gastenhuis Eindhoven. Een nieuw, liefdevol thuis voor mensen met dementie. Bent u benieuwd naar ons warme woonzorgconcept? Kom dan op dinsdag 13 oktober naar onze informatieavond. U bent van 7:30 tot 9 uur van harte welkom. Meer informatie vindt u op hetgastenhuis.nl/Eindhoven. Het Gastenhuis Eindhoven. Dat gun je iedereen met dementie.
6: Hier volgt de mededeling. Wie kent hem niet? Smitje, kleine berg in Eindhoven voor de meest modieuze najaarsstoffen en een zeer ruime keuze breiwol in allerlei herfsttinten. Tevens het adres voor je trouw- of galajurk tegen betaalbare prijzen. Loop eens binnen en snuffel rond bij Smitje Kleine Berg, Hartje Centrum, Eindhoven. Einde mededeling.
7: Glow FM. In de app via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
8: 10 uur.
9: Sit van der Linde met het NOS Journaal. De provincie Gelderland stelt bufferzones in rondom kwetsbare natuur om de stikstofuitstoot te verminderen. De stroken van maximaal 500 meter gelden rond de Veluwe en drie andere natuurgebieden. Boerenbedrijven moeten daar onder meer stallen moderniseren en er komt een verbod op kunstmest. Provinciale staten hebben het beleid goedgekeurd na een vergadering van 14 uur. Meer dan de helft van de BBB-fractie stemde tegen het beleid van de eigen coalitie. BBB-bestuurder Mol zegt dat niets doen geen optie was. De Gelderse maatregelen staan naast de landelijke stikstofplannen die er nog aankomen. Nederland gaat lasers laten ontwikkelen waarmee vijandige drones uit de lucht kunnen worden geschoten. Volgens staatssecretaris Boswijk kunnen lasers veel sneller drones uitschakelen dan Patriot-raketten die nu in conflictgebieden worden gebruikt. Bovendien zijn ze goedkoper. Hoeveel de lasers kosten is nog onbekend. In Marokko zijn de parlementsverkiezingen gewonnen door de liberale middenpartij PAM. De partij behaalde 97 zetels, de huidige grootste partij, RNI, 66 zetels. In bijna 20 jaar tijd was de opkomst niet zo laag als nu in Marokko. Vooral veel jongeren gingen niet stemmen. Techbedrijf Meta heeft een satirische video van programmamaker Roel Maaldrink verwijderd van Instagram. Maaldrink filmde medewerkers van Meta in Amsterdam met de AI-bril van het bedrijf. Die bril kan mensen filmen zonder dat ze het doorhebben. Het Meta-personeel bleek daar zelf niet van gediend. Meta verwijderde de video en gaf als reden pesten en intimidatie. Privacyorganisatie Bits of Freedom vindt het censuur en een voorbeeld van Meta's machtspositie. De organisatie noemt het een gluurbril en wil dat er een verbod op komt. Het weer, veel zon, maar ook kans op stapelwolken vandaag. Het blijft droog bij 16 tot 19 graden. Morgen zonnig en droog, dan wordt het 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Dit is Wijnald Zwaan bij de ANWB. In het zuiden van het land staat nog een lange file op de A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen Rosmalen en de afrit Geldermalsen, 18 kilometer met ruim een half uur vertraging. Dat is de nasleep van een ongeluk, maar de weg is inmiddels wel weer vrij. In Limburg is de N278, de weg Maastricht-Vaals, in beide richtingen dicht tussen Maastricht en Ruimerstok. Dat komt door een ongeluk.
11: Wordt uw factuur niet betaald? Rexo is de professional voor uw incasso en rechtsbijstand. Al meer dan 20 jaar een begrip voor het invorderen van facturen. Overal en altijd, snel en gemakkelijk. Rexo biedt de kwaliteit en betrouwbaarheid die u zoekt. Rexo, met dubbel X en dubbel O.
6: Hier volgt de mededeling. Wie kent hem niet? Smitje, kleine berg in Eindhoven voor de meest modieuze najaarsstoffen en een zeer ruime keuze breiwol in allerlei herfsttinten. Tevens het adres voor je trouw- of galajurk tegen betaalbare prijzen. Loop eens binnen en snuffel rond bij Smitje Kleineberg, Hartje Centrum, Eindhoven. Einde mededeling.
3: Heb je ineens kiespijn of is er een tand afgebroken? Geen paniek.
12: Waar moet ik dan naartoe?
3: Naar Tandartsenpost Eindhoven. Je kunt er terecht voor spoed, overdag, 's avonds, in het weekend en op feestdagen.
12: Hoe maak ik een afspraak?
3: Bel 0900 1515. Dus 0900 1515. De tandartsen van Tandartsenpost Eindhoven helpen je snel en zorgen dat je zo snel mogelijk terecht kunt.
12: Dus bij spoed bel ik gewoon 0900 1515?
3: Precies, Tandartsenpost Eindhoven. Jouw lach, onze zorg.
13: Design dat je raakt, comfort dat je voelt, rijden zoals jij dat wilt. Upgrade your senses. Ervaar deze automobiel, Alfa Romeo en Lancia bij Nefkens. Plan nu jouw proefrit op nefkens.nl en ontvang een exclusieve carparfum.
14: De koude dagen komen er weer aan. Tijd om te investeren in het ontwikkelen van jezelf, je medewerkers of je bedrijf? Bij De Laat Kenniscentrum vind je ruim 200 opleidingen, bedrijfstrainingen en bedrijfscoaching met startgarantie. Voor medewerkers, teams en organisaties. Wil je een vrijblijvend advies? Bel 040 248 5582 of kijk op delaatkenniscentrum.nl.
11: Drexo.nl met dubbel X en dubbel O.

0: FM Headlines.
1: Goedendag, ik ben Rory Jonkergauw. Op de A2 bij knooppunt Leenderheide is gisteravond een ongeluk gebeurd met twee vrachtwagens. Een van de wagens kwam daarbij dwars over de rijbaan te staan. Het ongeluk gebeurde rond 6:50. Daarna had Rijkswaterstaat een paar uur nodig om de weg weer vrij te maken. Eén chauffeur is naar het ziekenhuis gebracht met een ambulance. Het wil maar niet vlotten met de illegale stadscamping op de Sliffertse straat in Eindhoven. De rechter heeft besloten dat de kampeerplek weg moet om plaats te maken voor sociale huurwoningen. Maar de krakers maken daar mondjesmaat aanstalten voor om te vertrekken. De bewoners van de camping eisten in een kort geding zelfs dat de gemeente woonruimte voor ze moest regelen. Maar daar ging de rechter niet in mee. Inmiddels heeft een deurwaarder van zich laten horen. Reageren de krakers daar niet op, dan komt er een ontruimingsdatum. Onvrede in Stratum over de renovatie van 104 huurwoningen. Corporatie Woonbedrijf zou zich volgens bewoners van de buurt niet houden aan regels uit het Eindhoven statuut, schrijft het ED. Mensen in de buurt krijgen te laat inzage in belangrijke rapporten, vinden ze. Inmiddels hebben ze het renovatieproces laten bevriezen. Woonbedrijf zegt tegen de krant dat het van bepaalde dingen niet op de hoogte is of er mee bezig is. Bij de rechtbank in Den Bosch is gisteren de rechtszaak begonnen tegen de man die vorig jaar juni iemand aanreed op de Eindhovense weg in Geldrop. Het slachtoffer overleed later in het ziekenhuis. De 26-jarige chauffeur haalde met zijn Audi een aantal gevaarlijke inhaalmanoeuvres uit en reed 126 km per uur, waar hij 50 mocht. Zelf zei hij zich er niet veel meer van te kunnen herinneren. Justitie eist 2 jaar cel tegen hem en een rijontzegging van 5 jaar. En in Best doen bewoners van Hoge Akker, De Leeuwerik en Speelheide mee aan Buurkracht. Dit initiatief helpt hen samen energie te besparen en hun woningen duurzamer te maken. De gemeente ondersteunt het project en biedt bewoners begeleiding en hulpmiddelen. De eerste stap is een vragenlijst om behoeften en ideeën te inventariseren. En dat was het. Meer nieuws uit de Brainport lees je in onze app en op studio040.nl.
2: Dit is Wijnald Zwaan bij de ANWB. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht staat file tussen de afrit Kerkdriel en Knopendijl 11 kilometer met 20 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk, de linkerrijstrook is dicht. A59 naar Den Bosch tussen Maden en Knopend Hooipolder 6 kilometer met 10 minuten oponthoud. En de N278 Maastricht-Vaals is in beide richtingen dicht tussen Maastricht-Groendaal en Rijmerstok. Dat komt door een ongeluk, het verkeer wordt lokaal omgeleid. En tot zover de ANWB.
0: Glow FM, het ritme van de Brainport.

0: Al 50 jaar Bouwmarkt Groene aan de Run in Veldhoven. Groene, al 50 jaar de bouwmarkt voor maatwerkkasten, ijzerwaren, elektra, verf, hout- en tuinbenodigdheden en voor complete badkamers en keukens. En waar je echt persoonlijk geholpen wordt. Volg ons op Facebook en Instagram voor leuke aanbiedingen of bekijk onze site groeneveldhoven.nl. We zijn elke dag open en je kunt gratis parkeren voor de deur.
1: Dat is makkelijk. Badkamerwinkel aan huis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt één aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken? Zoeken, surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
2: Maar ik wil dan wel een huisje op wielen.
1: Inspiratie aan jouw voordeur.
3: Hey maatje.
4: Hey maatje.
5: Ga je boodschappen doen? Doe het samen met een maatje. Ga je sporten? Doe het samen met je maatje. Ontdek de kracht van vrijwilligerswerk. Het kost weinig tijd en geeft je veel voldoening. Ben jij een luisterend oor en help je graag een ander? Word vrijwilliger bij Maatje 040. Meer weten? Maatje040.nl. Maatje 040 past ons allemaal.
0: Op zoek naar een nieuwe vloer of raamdecoratie? Kom dan naar de nieuwe showroom van Brabant Vloeren aan de Bosdijk 900 in Eindhoven. Laat je inspireren door de nieuwste woontrends. Ontdek onze uitgebreide collectie PVC-vloeren, raamdecoratie en vloerkleden en ontvang persoonlijk advies van onze specialisten. Bezoek onze nieuwe 1500 vierkante meter grote showroom en ontdek waar thuis begint. Brabantvloeren.nl. Thuis begint hier.
6: In november 2027 opent het Gastenhuis Eindhoven. Een nieuw, liefdevol thuis voor mensen met dementie. Bent u benieuwd naar ons warme woonzorgconcept? Kom dan op dinsdag 13 oktober naar onze informatieavond. U bent van 7:30 tot 9 uur van harte welkom. Meer informatie vindt u op hetgastenhuis.nl/Eindhoven. Het Gastenhuis Eindhoven. Dat gun je iedereen met dementie.
0: Bouwmarkt Groenen in Veldhoven. Binnen en buiten gewoon de beste. Groenenveldhoven.nl.
7: Glow FM. In de app via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
8: 11 uur.
9: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Na een vergadering van 14 uur hebben statenleden in Gelderland een stikstofbeleid goedgekeurd. Rond kwetsbare natuur komen bufferzones, waar strengere regels gelden voor boeren en bedrijven. De BBB-fractie was verdeeld. Meer dan de helft stemde tegen het idee van de eigen coalitie. Oekraïne heeft twee Noord-Koreaanse krijgsgevangenen op het vliegtuig gezet naar Zuid-Korea. Dat heeft president Zelensky gezegd in een toespraak bij de Verenigde Naties. De militairen zouden begin deze week zijn aangekomen in Zuid-Korea. Oekraïne nam de Noord-Koreanen begin vorig jaar gevangen in de Russische regio Koersk. Zelensky wilde hen eerst uitleveren aan Noord-Korea, in ruil voor Oekraïners die gevangen zijn genomen. Volgens mensenrechtenorganisaties zijn ze in hun eigen land niet veilig. 8 matrozen op het Amerikaanse vliegdekschip USS Abraham Lincoln en andere schepen hebben geprobeerd om een einde aan hun leven te maken. Dat zegt waarnemend minister van Marine na vragen van een senator. Geen van de pogingen is geslaagd. Vorige week bleek dat familieleden alarm hadden geslagen over hun mentale toestand. Opvarenden waren veel langer op zee dan gepland. Door de oorlog in Iran werden hun missies steeds verlengd. Een video van Roel Maalderink is verwijderd van Instagram. Hij filmde medewerkers van Meta met hun eigen AI-bril, maar daar waren zij niet van gediend. Het techbedrijf verwijderde de video vanwege pesten en intimidatie. De autoriteit persoonsgegevens waarschuwde onlangs voor het gebruik van deze videobrillen, omdat onduidelijk is waar de beelden belanden. Het weer droog, zonnig, met af en toe wolken. Het wordt vandaag 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Dit is Wijnald Zwaan bij de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen knooppunt Empel en knooppunt Deil 13 kilometer met ruim 20 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is inmiddels weer vrij. Op de A59 naar Den Bosch tussen Maden en knooppunt Hooipolder 4 kilometer met 10 minuten vertraging. En 278 Maastricht-Vaals, die weg is in beide richtingen dicht tussen Maastricht-Groendaal en Rijmerstok. Dat komt door een ongeluk. Het verkeer wordt lokaal omgeleid.
4: Al 50 jaar Bouwmarkt Groene aan de Run in Veldhoven. Groene, al 50 jaar de bouwmarkt voor maatwerkkasten, ijzerwaren, elektra, verf, hout- en tuinbenodigdheden en voor complete badkamers en keukens. En waar je echt persoonlijk geholpen wordt. Volg ons op Facebook en Instagram voor leuke aanbiedingen of bekijk onze site groeneveldhoven.nl. We zijn elke dag open en je kunt gratis parkeren voor de deur.
11: Raamdecoratie kan tegenwoordig een stuk slimmer. Bij maatstudio.nl kiest u voor elektrische jaloezieën, rolgordijnen en plissé-gordijnen perfect op maat. Onze adviseur komt bij u thuis met kleurstalen en meet alles vrijblijvend in. Ons montageteam zorgt voor een nette en professionele montage. Zo geniet u van comfort, gemak en een strak resultaat. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
3: Hey, maatje.
12: Hey, maatje.
5: Ga je boodschappen doen? Doe het samen met een maatje. Ga je sporten? Doe het samen met je maatje. Ontdek de kracht van vrijwilligerswerk. Het kost weinig tijd en geeft je veel voldoening. Ben jij een luisterend oor en help je graag een ander? Word vrijwilliger bij Maatje 040. Meer weten? Maatje040.nl. Maatje 040 past ons allemaal.
11: Maak gebruik van de service van maatstudio.nl. Gratis kleurstalen, een vrijblijvende inmeetservice en professionele montage door ons montageteam. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
4: Bouwmarkt Groenen in Veldhoven. Binnen en buiten gewoon de beste. Groenenveldhoven.nl.

0: FM Headlines.
1: Goeiedag, ik ben Rory Jonkergauw. Op de A2 bij knooppunt Leenderheide is gisteravond een ongeluk gebeurd met twee vrachtwagens. Een van de wagens kwam daarbij dwars over de rijbaan te staan. Het ongeluk gebeurde rond 6:50. Daarna had Rijkswaterstaat een paar uur nodig om de weg weer vrij te maken. Eén chauffeur is naar het ziekenhuis gebracht met een ambulance. Het wil maar niet vlotten met de illegale stadscamping op de Slivertse straat in Eindhoven. De rechter heeft besloten dat de kampeerplek weg moet om plaats te maken voor sociale huurwoningen. Maar de krakers maken daar mondjesmaat aanstalten voor om te vertrekken. De bewoners van de camping eisten in een kort geding zelfs dat de gemeente woonruimte voor ze moest regelen. Maar daar ging de rechter niet in mee. Inmiddels heeft een deurwaarder van zich laten horen. Reageren de krakers daar niet op, dan komt er een ontruimingsdatum. Onvrede in Stratum over de renovatie van 104 huurwoningen. Corporatie Woonbedrijf zou zich volgens bewoners van de buurt niet houden aan regels uit het Eindhovens statuut, schrijft de DD. Mensen in de buurt krijgen te laat inzage in belangrijke rapporten, vinden ze. Inmiddels hebben ze het renovatieproces laten bevriezen. Woonbedrijf zegt tegen de krant dat het van bepaalde dingen niet op de hoogte is of er mee bezig is. Bij de rechtbank in Den Bosch is gisteren de rechtszaak begonnen tegen de man die vorig jaar juni iemand aanreed op de Eindhovense weg in Geldrop. Het slachtoffer overleed later in het ziekenhuis. De 26-jarige chauffeur haalde met zijn Audi een aantal gevaarlijke inhaalmanoeuvres uit en reed 126 km per uur, waar hij 50 mocht. Zelf zei hij zich er niet veel meer van te kunnen herinneren. Justitie eist 2 jaar cel tegen hem en een rijontzegging van 5 jaar. En in Best doen bewoners van Hoge Akker, De Leeuwerik en Speelheide mee aan Buurkracht. Dit initiatief helpt hen samen energie te besparen en hun woningen duurzamer te maken. De gemeente ondersteunt het project en biedt bewoners begeleiding en hulpmiddelen. De eerste stap is een vragenlijst om behoeften en ideeën te inventariseren. En dat was het. Meer nieuws uit de Brainport lees je in onze app en op studio040.nl.
0: Glow FM, het ritme van de Brainport.

0: Glow FM. Het ritme van de Brainport. Wordt uw factuur niet betaald? Rexo is de professional voor uw incasso en rechtsbijstand. Al meer dan 20 jaar een begrip voor het invorderen van facturen. Overal en altijd, snel en gemakkelijk. Rexo biedt de kwaliteit en betrouwbaarheid die u zoekt. Rexo, met dubbel X en dubbel O.
1: In november 2027 opent het Gastenhuis Eindhoven. Een nieuw, liefdevol thuis voor mensen met dementie. Bent u benieuwd naar ons warme woonzorgconcept? Kom dan op dinsdag 13 oktober naar onze informatieavond. U bent van 7:30 tot 9:00 van harte welkom. Meer informatie vindt u op hetgastenhuis.nl/Eindhoven. Het Gastenhuis Eindhoven. Dat gun je iedereen met dementie.
2: Hey Rianne, ben je al eens bij de ambachtelijke slager Reinders op Strijp S in Veem geweest?
3: Ja, pas geleden. Een mooie, nieuwe en ruimtelijke slagerij met de heerlijkste producten. Mooi eerlijk en heerlijk vlees en elke woensdag gehaktdag. Je kan er ook een lekker broodje eten met vers beleg. En als je even geen tijd hebt, gewoon lekker makkelijk bestellen via hun site. Bestel het slagerijreinders.nl.
2: Ja hoor, ik ga voortaan naar slagerij Reinders Veem.
4: Dat is makkelijk. Badkamerwinkel aan huis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt één aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken, surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
5: Maar ik wil dan wel een huisje op wielen.
4: Inspiratie aan jouw voordeur.
6: Let's Dance bij Danscentrum Verspaandonk. Al meer dan 40 jaar het dansend hart van Eindhoven. Heerlijk dansen op de cha-cha-cha, de quickstep of de zumba. Of lekker losgaan in de dance workout. Dus Eindhoven, voetjes van de vloer bij Danscentrum Verspaandonk. En mag ik dan deze dans van u? Surf snel naar dansen.nl en schrijf je in.
0: Rexo.nl met dubbel X en dubbel O. Glow FM. In de app via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
7: 12 uur.
8: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Opnieuw is een patiënt overleden aan het West-Nijl-virus, meldt het RIVM. In een week tijd zijn er 16 nieuwe besmettingen gemeld. Die zijn allemaal terug te voeren op besmette muggen. In totaal zijn in Nederland nu 44 mensen met het virus besmet. Mensen kunnen elkaar niet besmetten, behalve via bloedtransfusies of orgaantransplantaties. Bij bloedbank Sanquin wordt weer gecontroleerd op het West-Nijl-virus in gedoneerd bloed. Pakistan heeft luchtaanvallen uitgevoerd op 10 plekken in Afghanistan. Daarbij zijn zeker 4 mensen gedood. Pakistan zegt militaire doelen te hebben geraakt, zoals lanceerinstallaties voor drones. De spanningen tussen de buurlanden zijn weer opgelopen. Vorige week pleegde een tak van de Taliban een aanslag in Pakistan. Volgens de Pakistanse regering steunt het Afghaanse regime die terreur. De Taliban-regering in Kabul ontkent dat. De provincie Gelderland stelt bufferzones in rondom kwetsbare natuur om de stikstofuitstoot te laten verminderen. De stroken van maximaal 500 meter gelden rond de Veluwe en 3 andere natuurgebieden. Boerenbedrijven moeten daar onder meer stallen moderniseren en er komt een verbod op kunstmest. Provinciale staten hebben het beleid goedgekeurd na een vergadering van 14 uur. Meer dan de helft van de BBB-fractie stemde tegen het beleid van de eigen coalitie. BBB-bestuurder Mol zegt dat niets doen geen optie was. De Gelderse maatregelen staan naast de landelijke stikstofplannen die er nog aankomen. Eigenaren van bijtgrage honden moeten verplicht op cursus. Dat is een van de maatregelen die staatssecretaris Erkens van Landbouw wil nemen om het aantal bijtincidenten tegen te gaan. Volgend jaar wordt bekend welke hondenrassen worden aangewezen als risicovol. Onderzocht wordt nog hoe de verplichting voor hondenbezitters wordt gehandhaafd. Het weer, het is droog en zonnig met af en toe wolken. Het wordt 16 tot 19 graden. Morgen is het eerst fris, later veel zon en warm bij 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Dit is
8: is Wijnald Zwaan bij de ANWB. De N278 Maastricht-Vaals is in beide richtingen dicht tussen Maastricht-Groendaal en Rijmerstok. Dat komt door een ongeluk. Het verkeer wordt lokaal omgeleid.
4: Dat is makkelijk. Badkamerwinkel aan huis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt één aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken? Surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
5: Maar ik wil dan wel een huisje op wielen.
4: Inspiratie aan jouw voordeur.
9: Hier volgt de mededeling. Wie kent hem niet? Smitje, kleine berg in Eindhoven voor de meest modieuze najaarsstoffen en een zeer ruime keuze breibol in allerlei herfsttinten. Tevens het adres voor je trouw- of galajurk tegen betaalbare prijzen. Loop eens binnen en snuffel rond bij Smitje Kleine Berg, Hartje Centrum, Eindhoven. Einde mededeling.
10: Design dat je raakt. Comfort dat je voelt. Rijden zoals jij dat wilt. Upgrade your senses. Ervaar deze automobiel, Alfa Romeo en Lancia bij Nefkens. Plan nu jouw proefrit op nefkens.nl en ontvang een exclusieve carparfum.
11: De koude dagen komen er weer aan. Tijd om te investeren in het ontwikkelen van jezelf, je medewerkers of je bedrijf? Bij De Laat Kenniscentrum vind je ruim 200 opleidingen, bedrijfstrainingen en bedrijfscoaching met startgarantie. Voor medewerkers, teams en organisaties. Wil je een vrijblijvend advies? Bel 040 248 5582 of kijk op delaatkenniscentrum.nl.

0: ZFM Headlines.
1: Goeiedag, ik ben Rory Jonkergauw. Op de A2 bij knooppunt Leenderheide is gisteravond een ongeluk gebeurd met twee vrachtwagens. Een van de wagens kwam daarbij dwars over de rijbaan te staan. Het ongeluk gebeurde rond 6:50. Daarna had Rijkswaterstaat een paar uur nodig om de weg weer vrij te maken. Eén chauffeur is naar het ziekenhuis gebracht met een ambulance. Het wil maar niet vlotten met de illegale stadscamping op de Sliffertse straat in Eindhoven. De rechter heeft besloten dat de kampeerplek weg moet om plaats te maken voor sociale huurwoningen. Maar de krakers maken daar mondjesmaat aanstalten voor om te vertrekken. De bewoners van de camping eisten in een kort geding zelfs dat de gemeente woonruimte voor ze moest regelen. Maar daar ging de rechter niet in mee. Inmiddels heeft een deurwaarder van zich laten horen. Reageren de krakers daar niet op, dan komt er een ontruimingsdatum. Onvrede in Stratum over de renovatie van 104 huurwoningen. Corporatie Woonbedrijf zou zich volgens bewoners van de buurt niet houden aan regels uit het Eindhoven Statuut, schrijft de DD. Mensen in de buurt krijgen te laat inzage in belangrijke rapporten, vinden ze. Inmiddels hebben ze het renovatieproces laten bevriezen. Woonbedrijf zegt tegen de krant dat het van bepaalde dingen niet op de hoogte is of er mee bezig is. Bij de rechtbank in Den Bosch is gisteren de rechtszaak begonnen tegen de man die vorig jaar juni iemand aanreed op de Eindhovense weg in Geldrop. Het slachtoffer overleed later in het ziekenhuis. De 26-jarige chauffeur haalde met zijn Audi een aantal gevaarlijke inhaalmanoeuvres uit en reed 126 km per uur, waar hij 50 mocht. Zelf zei hij zich er niet veel meer van te kunnen herinneren. Justitie eist 2 jaar cel tegen hem en een rijontzegging van 5 jaar. En in Best doen bewoners van Hoge Akker, De Leeuwerik en Speelheide mee aan Buurkracht. Dit initiatief helpt hen samen energie te besparen en hun woningen duurzamer te maken. De gemeente ondersteunt het project en biedt bewoners begeleiding en hulpmiddelen. De eerste stap is een vragenlijst om behoeften en ideeën te inventariseren. En dat was het. Meer nieuws uit de Brainport lees je in onze app en op studio040.nl.
0: Glow FM, het ritme van de Brainport.

0: raamdecoratie kan tegenwoordig een stuk slimmer. Bij maatstudio.nl kiest u voor elektrische jaloezieën, rolgordijnen en plissé-gordijnen perfect op maat. Onze adviseur komt bij u thuis met kleurstalen en meet alles vrijblijvend in. Ons montageteam zorgt voor een nette en professionele montage. Zo geniet u van comfort, gemak en een strak resultaat. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
1: Op zoek naar een nieuwe vloer of raamdecoratie? Kom dan naar de nieuwe showroom van Brabant Vloeren aan de Bosdijk 900 in Eindhoven. Laat je inspireren door de nieuwste woontrends, ontdek onze uitgebreide collectie PVC-vloeren, raamdecoratie en vloerkleden en ontvang persoonlijk advies van onze specialisten. Bezoek onze nieuwe 1500 vierkante meter grote showroom en ontdek waar thuis begint. Brabantvloeren.nl. Thuis begint hier.
2: Heb je ineens kiespijn of is er een tand afgebroken? Geen paniek.
3: Waar moet ik dan naartoe?
2: Naar Tandartsenpost Eindhoven. Je kunt er terecht voor spoed, overdag, 's avonds, in het weekend en op feestdagen.
3: Hoe maak ik een afspraak?
2: Bel 0900-1515. Dus 0900-1515. De tandartsen van Tandartsenpost Eindhoven helpen je snel en zorgen dat je zo snel mogelijk terecht kunt.
3: Dus bij spoed bel ik gewoon 0900-1515?
2: Precies, Tandartsenpost Eindhoven. Jouw lach, onze zorg.
4: Let's Dance, bij Danscentrum Verspaandonk. Al meer dan 40 jaar het dansend hart van Eindhoven. Heerlijk dansen op de cha-cha-cha, de quickstep of de zumba. Of lekker losgaan in de dance workout. Dus Eindhoven, voetjes van de vloer bij Danscentrum Verspaandonk. En mag ik dan deze dans van u? Surf snel naar dansen.nl en schrijf je in.
5: Hey Rianne, ben je al eens bij de ambachtelijke slager Reinders op Strijp S in Westerholtveen geweest?
6: Ja, pas geleden. Een mooie, nieuwe en ruimtelijke slagerij met de heerlijkste producten. Mooi eerlijk en heerlijk vlees en elke woensdag gehaktdag. Je kan er ook een lekker broodje eten met vers beleg. En als je even geen tijd hebt, gewoon lekker makkelijk bestellen via hun site. Bestel het slagerijreinders.nl.
5: Ja hoor, ik ga voortaan naar slagerij Reinders Westerholtveen.
0: Maak gebruik van de service van maatstudio.nl. Gratis kleurstalen, een vrijblijvende inmeetservice en professionele montage door ons montageteam. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
7: 1FM. In de app via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
8: 1 uur.
9: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Schepen op de IJssel mogen vanaf morgen niet meer van Arnhem naar Zutphen varen. Andersom kan nog wel. Rijkswaterstaat stelt één richtingsverkeer in omdat het water te laag staat. De vaargeul is op een paar plaatsen niet diep genoeg voor veilig scheepvaartverkeer in twee richtingen. Het besluit is een gevolg van de grote droogte deze zomer. Rijkswaterstaat had de scheepvaart en bedrijven al gewaarschuwd dat het eraan zat te komen. De binnenvaartsector heeft er begrip voor en noemt de maatregel op de IJssel een noodzakelijk kwaad. Voor sommige schepen betekent het dat ze 300 kilometer moeten omvaren. Opnieuw is in Nederland iemand overleden die het West-Nijl-virus had opgelopen. Ook het aantal nieuwe besmettingen is iets toegenomen. In de afgelopen week kreeg het RIVM 16 meldingen binnen over mensen bij wie het virus is ontdekt. In totaal zijn in Nederland nu 44 besmettingen bekend. Pakistan heeft luchtaanvallen uitgevoerd op 10 plekken in Afghanistan. Daarbij zijn zeker 4 mensen gedood. Pakistan zegt militaire doelen te hebben geraakt, zoals lanceerinstallaties voor drones. De spanningen tussen de twee buurlanden zijn weer opgelopen. Vorige week pleegde een tak van de Taliban een aanslag in Pakistan. Volgens de Pakistanse regering steunt het Afghaanse regime die terreur. De Taliban-regering in Kabul ontkent dat. Volgende week zaterdag rijden er geen treinen van en naar Amsterdam Centraal. ProRail werkt dan aan het spoor. Het station ondergaat een grote renovatie. Er wordt slechts gewerkt aan 2 sporen. Toch moet het hele station dicht, omdat de spoorbeveiliging anders niet werkt. De NS adviseert reizigers in Amsterdam om op 3 oktober de metro te pakken naar andere treinstations in de stad. Het weer, het is droog en zonnig met af en toe wolken. Het is 16 tot 19 graden. Morgen is het eerst fris, later veel zon en warm bij 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Dit is even de hart van de ANWB. Op de A9 Amstelveen richting Alkmaar staat 3 kilometer file bij knooppunt Raasdorp. Door politieonderzoek is de rijbaan dicht en verkeer moet via de vluchtstrook wel langs. Het geeft ongeveer een kwartier vertraging. Het duurt ongeveer tot 2 uur vanmiddag. A73 Maasbracht Nijmegen. Een file van 7 kilometer tussen Kuik en Nijmegen-Dukkenburg. De vertraging een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Al 50 jaar Bouwmarkt Groene aan de Run in Veldhoven. Groene, al 50 jaar de bouwmarkt voor maatwerkkasten, ijzerwaren, elektra, verf, hout- en tuinbenodigdheden en voor complete badkamers en keukens. En waar je echt persoonlijk geholpen wordt. Volg ons op Facebook en Instagram voor leuke aanbiedingen of bekijk onze site groeneveldhoven.nl. We zijn elke dag open en je kunt gratis parkeren voor de deur.
0: Raamdecoratie kan tegenwoordig een stuk slimmer. Bij maatstudio.nl kiest u voor elektrische jaloezieën, rolgordijnen en plissé-gordijnen perfect op maat. Onze adviseur komt bij u thuis met kleurstalen en meet alles vrijblijvend in. Ons montageteam zorgt voor een nette en professionele montage. Zo geniet u van comfort, gemak en een strak resultaat. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
11: Hey maatje!
12: Hey maatje!
11: Ga je boodschappen doen? Doe het samen met een maatje. Ga je sporten? Doe het samen met je maatje. Ontdek de kracht van vrijwilligerswerk. Het kost weinig tijd en geeft je veel voldoening. Ben jij een luisterend oor en help je graag een ander? Word vrijwilliger bij Maatje 040. Meer weten? Maatje040.nl. Maatje 040 past ons allemaal.
0: Maak gebruik van de service van maatstudio.nl. Gratis kleurstalen, een vrijblijvende inmeetservice en professionele montage door ons montageteam. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
1: Bouwmarkt Groenen in Veldhoven. Binnen en buiten gewoon de beste. Groenenveldhoven.nl.

0: FM Headlines.
1: Goeiedag, ik ben Rory Jonkergauw. Op de A2 bij knooppunt Leenderheide is gisteravond een ongeluk gebeurd met twee vrachtwagens. Een van de wagens kwam daarbij dwars over de rijbaan te staan. Het ongeluk gebeurde rond 6:50. Daarna had Rijkswaterstaat een paar uur nodig om de weg weer vrij te maken. Eén chauffeur is naar het ziekenhuis gebracht met een ambulance. Het wil maar niet vlotten met de illegale stadscamping op de Sliffertse straat in Eindhoven. De rechter heeft besloten dat de kampeerplek weg moet om plaats te maken voor sociale huurwoningen. Maar de krakers maken daar mondjesmaat aanstalten voor om te vertrekken. De bewoners van de camping eisten in een kort geding zelfs dat de gemeente woonruimte voor ze moest regelen. Maar daar ging de rechter niet in mee. Inmiddels heeft een deurwaarder van zich laten horen. Reageren de krakers daar niet op, dan komt er een ontruimingsdatum. Onvrede in Stratum over de renovatie van 104 huurwoningen. Corporatie Woonbedrijf zou zich volgens bewoners van de buurt niet houden aan regels uit het Eindhoven Statuut, schrijft de DD. Mensen in de buurt krijgen te laat inzage in belangrijke rapporten, vinden ze. Inmiddels hebben ze het renovatieproces laten bevriezen. Woonbedrijf zegt tegen de krant dat het van bepaalde dingen niet op de hoogte is of er mee bezig is. Bij de rechtbank in Den Bosch is gisteren de rechtszaak begonnen tegen de man die vorig jaar juni iemand aanreed op de Eindhovense weg in Geldrop. Het slachtoffer overleed later in het ziekenhuis. De 26-jarige chauffeur haalde met zijn Audi een aantal gevaarlijke inhaalmanoeuvres uit en reed 126 km per uur, waar hij 50 mocht. Zelf zei hij zich er niet veel meer van te kunnen herinneren. Justitie eist 2 jaar cel tegen hem en een rijontzegging van 5 jaar. En in Best doen bewoners van Hoge Akker, De Leeuwerik en Speelheide mee aan Buurkracht. Dit initiatief helpt hen samen energie te besparen en hun woningen duurzamer te maken. De gemeente ondersteunt het project en biedt bewoners begeleiding en hulpmiddelen. De eerste stap is een vragenlijst om behoeften en ideeën te inventariseren. En dat was het. Meer nieuws uit de Brainport lees je in onze app en op studio040.nl.
0: Glow FM, het ritme van de Brainport.

0: Wordt uw factuur niet betaald? Rexo is de professional voor uw incasso en rechtsbijstand. Al meer dan 20 jaar een begrip voor het invorderen van facturen. Overal en altijd, snel en gemakkelijk. Rexo biedt de kwaliteit en betrouwbaarheid die u zoekt. Rexo, met dubbel X en dubbel O.
1: Let's Dance, bij Danscentrum Verspaandonk. Al meer dan 40 jaar het dansend hart van Eindhoven. Heerlijk dansen op de cha-cha-cha, de quickstep of de zumba. Of lekker losgaan in de dance workout. Dus Eindhoven, voetjes van de vloer bij Danscentrum Verspaandonk. En mag ik dan deze dans van u? Surf snel naar dansen.nl en schrijf je in.
2: Heb je ineens kiespijn of is er een tand afgebroken? Geen paniek.
3: Waar moet ik dan naartoe?
2: Naar Tandartsenpost Eindhoven. Je kunt er terecht voor spoed, overdag, 's avonds, in het weekend en op feestdagen.
3: Hoe maak ik een afspraak?
2: Bel 0900 1515. Dus 0900 1515. De tandartsen van Tandartsenpost Eindhoven helpen je snel en zorgen dat je zo snel mogelijk terecht kunt.
3: Dus bij spoed bel ik gewoon 0900 1515?
2: Precies, Tandartsenpost Eindhoven. Jouw lach, onze zorg.
4: Op zoek naar een nieuwe vloer of raamdecoratie? Kom dan naar de nieuwe showroom van Brabant Vloeren aan de Bosdijk 900 in Eindhoven. Laat je inspireren door de nieuwste woontrends. Ontdek onze uitgebreide collectie PVC-vloeren, raamdecoratie en vloerkleden en ontvang persoonlijk advies van onze specialisten. Bezoek onze nieuwe 1500 vierkante meter grote showroom en ontdek waar thuis begint. Brabantvloeren.nl. Thuis begint hier.
5: Hey Rianne, ben je al eens bij de ambachtelijke slager Reinders op Strijp S in Versholtveem geweest?
6: Ja, pas geleden. Een mooie, nieuwe en ruimtelijke slagerij met de heerlijkste producten. Mooi eerlijk en heerlijk vlees en elke woensdag gehaktdag. Je kan er ook een lekker broodje eten met vers beleg. En als je even geen tijd hebt, gewoon lekker makkelijk bestellen via hun site. Bestel het slagerijreinders.nl.
5: Ja hoor, ik ga voortaan naar slagerij Reinders Versholtveem.
0: Rexo.nl met dubbel X en dubbel O.
7: Glow FM. In de app via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
8: 2 uur.
9: Sit van der Linde met het NOS Journaal. De brand die gisteravond uitbrak bij een Starlink-installatie in Polen is waarschijnlijk met opzet veroorzaakt, dat zeggen Poolse autoriteiten. De Poolse vicepremier denkt dat Rusland erachter zit, maar dat is niet bewezen. Het Oekraïense leger gebruikt de Starlink-installatie voor onder meer communicatie en het aansturen van drones. In Polen zijn de laatste tijd meer incidenten geweest waarvan gedacht wordt dat Rusland erachter zit. In Japan zijn 10 mensen omgekomen door het noodweer. Begin deze week trok de orkaan Doyuwan over het land. Daardoor ontstonden aardverschuivingen en overstromingen. Bijna 600 huizen zijn ondergelopen na een dijkdoorbraak. Tienduizenden mensen zitten zonder stroom. Bij een viskwekerij zijn 100.000 karpers doodgegaan toen ze in de vijver dreven. Vanwege het noodweer reden er een aantal dagen geen treinen in Japan en werden honderden vluchten geschrapt. Schepen op de IJssel mogen vanaf morgen niet meer van Arnhem naar Zutphen varen. Andersom kan nog wel. Rijkswaterstaat stelt eenrichtingsverkeer in omdat het water te laag staat. De vaargeul is op een paar plaatsen niet diep genoeg voor veilig verkeer in twee richtingen. Het besluit is het gevolg van droogte deze zomer. Rijkswaterstaat had scheepvaart en bedrijven al gewaarschuwd dat het eraan zat te komen. De binnenvaartsector heeft er begrip voor en noemt de maatregel een noodzakelijk kwaad. Volgende week zaterdag rijden er geen treinen van en naar Amsterdam Centraal. ProRail werkt dan aan het spoor. Het station ondergaat een grote renovatie. Er wordt slechts gewerkt aan 2 sporen, maar toch moet het hele station dicht omdat de spoorbeveiliging anders niet werkt. De NS adviseert reizigers in Amsterdam om op 3 oktober de metro te pakken naar een ander treinstation in de stad. Het weer droog en zonnig, 16 tot 19 graden. Morgen is het eerst fris, later veel zon en warm, 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Design dat je raakt, comfort dat je voelt, rijden zoals jij dat wilt. Upgrade your senses. Ervaar deze automobiel, Alfa Romeo en Lancia bij Nefkens. Plan nu jouw proefrit op nefkens.nl en ontvang een exclusieve carparfum.
11: De koude dagen komen er weer aan.
8: Tijd om te investeren in het ontwikkelen van jezelf, je medewerkers of je bedrijf? Bij De Laatkenniscentrum vind je ruim 200 opleidingen, bedrijfstrainingen en bedrijfscoaching met startgarantie. Voor medewerkers, teams en organisaties. Wil je een vrijblijvend advies? Bel 040 248 5582 of kijk op delaatkenniscentrum.nl.
11: Heb je ineens kiespijn of is er een tand afgebroken? Geen paniek.
12: Waar moet ik dan naartoe?
11: Naar Tandartsenpost Eindhoven. Je kunt er terecht voor spoed, overdag, 's avonds, in het weekend en op feestdagen.
13: Hoe maak ik een afspraak?
11: Bel 0900 1515. Dus 0900 1515. De tandartsen van Tandartsenpost Eindhoven helpen je snel en zorgen dat je zo snel mogelijk terecht kunt.
13: Dus bij spoed bel ik gewoon 0900 1515?
11: Precies, Tandartsenpost Eindhoven. Jouw lach, onze zorg.
14: Hier volgt de mededeling. Wie kent hem niet? Smitje, kleine berg in Eindhoven voor de meest modieuze najaarsstoffen en een zeer ruime keuze breiwol in allerlei herfsttinten. Tevens het adres voor je trouw- of galajurk tegen betaalbare prijzen. Loop eens binnen en snuffel rond bij Smitje Kleine Berg, Hartje Centrum, Eindhoven. Einde mededeling.
4: Op zoek naar een nieuwe vloer of raamdecoratie? Kom dan naar de nieuwe showroom van Brabant Vloeren aan de Bosdijk 900 in Eindhoven. Laat je inspireren door de nieuwste woontrends. Ontdek onze uitgebreide collectie PVC-vloeren, raamdecoratie en vloerkleden en ontvang persoonlijk advies van onze specialisten. Bezoek onze nieuwe 1500 vierkante meter grote showroom en ontdek waar thuis begint. Brabantvloeren.nl. Thuis begint hier.

0: Headlines. Goeiedag, ik ben Rory Jonkergauw. Op de A2 bij knooppunt Leenderheide is gisteravond een ongeluk gebeurd met twee vrachtwagens. Een van de wagens kwam daarbij dwars over de rijbaan te staan. Het ongeluk gebeurde rond 6:50. Daarna had Rijkswaterstaat een paar uur nodig om de weg weer vrij te maken. Eén chauffeur is naar het ziekenhuis gebracht met een ambulance. Het wil maar niet vlotten met de illegale stadscamping op de Sliffertse straat in Eindhoven. De rechter heeft besloten dat de kampeerplek weg moet om plaats te maken voor sociale huurwoningen. Maar de krakers maken daar mondjesmaat aanstalten voor om te vertrekken. De bewoners van de camping eisten in een kort geding zelfs dat de gemeente woonruimte voor ze moest regelen. Maar daar ging de rechter niet in mee. Inmiddels heeft een deurwaarder van zich laten horen. Reageren de krakers daar niet op, dan komt er een ontruimingsdatum. Onvrede in Stratum over de renovatie van 104 huurwoningen. Corporatie Woonbedrijf zou zich volgens bewoners van de buurt niet houden aan regels uit het Eindhovens statuut, schrijft het ED. Mensen in de buurt krijgen te laat inzage in belangrijke rapporten, vinden ze. Inmiddels hebben ze het renovatieproces laten bevriezen. Woonbedrijf zegt tegen de krant dat het van bepaalde dingen niet op de hoogte is of er mee bezig is. Bij de rechtbank in Den Bosch is gisteren de rechtszaak begonnen tegen de man die vorig jaar juni iemand aanreed op de Eindhovense weg in Geldrop. Het slachtoffer overleed later in het ziekenhuis. De 26-jarige chauffeur haalde met zijn Audi een aantal gevaarlijke inhaalmanoeuvres uit en reed 126 km per uur, waar hij 50 mocht. Zelf zei hij zich er niet veel meer van te kunnen herinneren. Justitie eist 2 jaar cel tegen hem en een rijontzegging van 5 jaar. En in Best doen bewoners van Hoge Akker, De Leeuwerik en Speelheide mee aan Buurkracht. Dit initiatief helpt hen samen energie te besparen en hun woningen duurzamer te maken. De gemeente ondersteunt het project en biedt bewoners begeleiding en hulpmiddelen. De eerste stap is een vragenlijst om behoeften en ideeën te inventariseren. En dat was het. Meer nieuws uit de Brainport lees je in onze app en op studio040.nl.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. In het zuiden van het land.

0: Dijkbrug en Zwijndrecht. En daardoor heb je nu 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB
1: Glow FM. Het ritme van de Brainport.

0: Wordt uw factuur niet betaald? Rexo is de professional voor uw incasso- en rechtsbijstand. Al meer dan 20 jaar een begrip voor het invorderen van facturen. Overal en altijd, snel en gemakkelijk. Rexo biedt de kwaliteit en betrouwbaarheid die u zoekt. Rexo, met dubbel X en dubbel O.
1: In november 2027 opent het Gastenhuis Eindhoven. Een nieuw, liefdevol thuis voor mensen met dementie. Bent u benieuwd naar ons warme woonzorgconcept? Kom dan op dinsdag 13 oktober naar onze informatieavond. U bent van 7:30 tot 9:00 van harte welkom. Meer informatie vindt u op hetgastenhuis.nl/Eindhoven. Het Gastenhuis Eindhoven. Dat gun je iedereen met dementie.
2: Dat is makkelijk. Badkamerwinkel aan huis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt één aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken, surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
3: Maar ik wil dan wel een huisje op wielen.
2: Inspiratie aan jouw voordeur.
4: Let's Dance, bij Danscentrum Verspaandonk. Al meer dan 40 jaar het dansend hart van Eindhoven. Heerlijk dansen op de cha-cha-cha, de quickstep of de zumba. Of lekker losgaan in de dance workout. Dus Eindhoven, voetjes van de vloer bij Danscentrum Verspaandonk. En mag ik dan deze dans van u? Surf snel naar dansen.nl en schrijf je in.
5: Hey, maatje.
6: Ga je boodschappen doen? Doe het samen met een maatje. Ga je sporten? Doe het samen met je maatje. Ontdek de kracht van vrijwilligerswerk. Het kost weinig tijd en geeft je veel voldoening. Ben jij een luisterend oor en help je graag een ander? Word vrijwilliger bij Maatje 040. Meer weten? Maatje040.nl. Maatje 040 past ons allemaal.
0: Rexo.nl. Met dubbel X en dubbel O.
7: Glow FM. In de app via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
8: 3 uur. Sit van der Linde met het NOS-journaal. Het kabinet trekt structureel meer geld uit om mensen te helpen die in de schulden dreigen te komen. Het gaat jaarlijks om een bedrag van 20 miljoen euro extra. Volgens minister Velbrief is het belangrijk om er zo vroeg mogelijk bij te zijn om meer ellende te voorkomen. Het is een taak van gemeenten om mensen te benaderen die achterlopen bij het betalen van hun rekeningen. De minister verwacht dat gemeenten met dit bedrag 2 keer zoveel mensen kunnen bereiken dan ze nu doen. Zo'n 700.000 mensen zitten in de schulden. Een Nederlandse influencer is in Frankrijk aangeklaagd voor het veroorzaken van een dodelijk ongeluk. De man, die bekend is onder de naam Stuntkabouter, zou onder invloed van drugs zijn geweest. Afgelopen mei reed hij in Zuidoost-Frankrijk tegen een vrachtwagen. Bij het ongeluk kwam filmregisseur Ilja Vierhout om het leven. De influencer zat een tijd in voorarrest in Frankrijk. Inmiddels zit hij in afwachting van zijn rechtszaak niet meer vast. Noodweer in Japan heeft aan 10 mensen het leven gekost. Begin deze week veroorzaakte een orkaan aardverschuivingen en overstromingen. Honderden huizen kwamen onder water te staan en bij duizenden mensen viel de stroom uit. Vorige maand werd Japan ook getroffen door zware regenval. Squishy dumplings zijn niet gevaarlijk voor de gezondheid. Dat blijkt uit een onderzoek door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit naar het populaire speelgoed. Afgelopen zomer haalden sommige winkels de kneedbare balletjes uit China uit de handel. Toen bleek dat er mogelijk schadelijke stoffen konden vrijkomen. Er waren ook klachten over de chemische geur van het speelgoed. De NVWA vond wel vluchtige stoffen in verf en terpentine die de geur konden veroorzaken, maar zegt dat het zo weinig is dat het geen gevaar vormt voor de gezondheid. Het weer, droge, zonnige periode en wat sluierbewolking. Het is 16 tot 19 graden. Vanavond koeler en vannacht koud bij minima van 3 tot 7 graden. Morgen veel zon, 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. 2 vertragingen in de regio. Te beginnen op de A16 richting Breda. Tussen de Belgische grens en knooppunt Galder ben je 10 minuten langer onderweg. En op de A16 richting Rotterdam doe je er vanaf knooppunt Klaverpolder 25 minuten langer over. Door een eerder pechgeval. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Al 50 jaar Bouwmarkt Groene aan de Run in Veldhoven. Groene, al 50 jaar de bouwmarkt voor maatwerkkasten, ijzerwaren, elektra, verf, hout- en tuinbenodigdheden en voor complete badkamers en keukens. En waar je echt persoonlijk geholpen wordt. Volg ons op Facebook en Instagram voor leuke aanbiedingen of bekijk onze site groeneveldhoven.nl. We zijn elke dag open en je kunt gratis parkeren voor de deur.
10: Raamdecoratie kan tegenwoordig een stuk slimmer. Bij maatstudio.nl kiest u voor elektrische jaloezieën, rolgordijnen en plissé-gordijnen perfect op maat. Onze adviseur komt bij u thuis met kleurstalen en meet alles vrijblijvend in. Ons montageteam zorgt voor een nette en professionele montage. Zo geniet u van comfort, gemak en een strak resultaat. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
11: Hey maatje.
12: Hey maatje.
6: Ga je boodschappen doen? Doe het samen met een maatje. Ga je sporten? Doe het samen met je maatje. Ontdek de kracht van vrijwilligerswerk. Het kost weinig tijd en geeft je veel voldoening. Ben jij een luisterend oor en help je graag een ander? Word vrijwilliger bij Maatje 040. Meer weten? Maatje040.nl. Maatje 040 past ons allemaal.
5: Bouwmarkt Groenen in Veldhoven. Binnen en buiten gewoon de beste. Groenenveldhoven.nl.
10: Maak gebruik van de service van maatstudio.nl. Gratis kleurstalen, een vrijblijvende inmeetservice en professionele montage door ons montageteam. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.

0: FM Headlines.
1: Goedendag, ik ben Rory Jonkergauw. Op de A2 bij knooppunt Leenderheide is gisteravond een ongeluk gebeurd met twee vrachtwagens. Een van de wagens kwam daarbij dwars over de rijbaan te staan. Het ongeluk gebeurde rond 6:50. Daarna had Rijkswaterstaat een paar uur nodig om de weg weer vrij te maken. Eén chauffeur is naar het ziekenhuis gebracht met een ambulance. Het wil maar niet vlotten met de illegale stadscamping op de Sliffertse straat in Eindhoven. De rechter heeft besloten dat de kampeerplek weg moet om plaats te maken voor sociale huurwoningen. Maar de krakers maken daar mondjesmaat aanstalten voor om te vertrekken. De bewoners van de camping eisten in een kort geding zelfs dat de gemeente woonruimte voor ze moest regelen. Maar daar ging de rechter niet in mee. Inmiddels heeft een deurwaarder van zich laten horen. Reageren de krakers daar niet op, dan komt er een ontruimingsdatum. Onvrede in Stratum over de renovatie van 104 huurwoningen. Corporatie Woonbedrijf zou zich volgens bewoners van de buurt niet houden aan regels uit het Eindhoven statuut, schrijft het DD. Mensen in de buurt krijgen te laat inzage in belangrijke rapporten, vinden ze. Inmiddels hebben ze het renovatieproces laten bevriezen. Woonbedrijf zegt tegen de krant dat het van bepaalde dingen niet op de hoogte is of er mee bezig is. Bij de rechtbank in Den Bosch is gisteren de rechtszaak begonnen tegen de man die vorig jaar juni iemand aanreed op de Eindhovense weg in Geldrop. Het slachtoffer overleed later in het ziekenhuis. De 26-jarige chauffeur haalde met zijn Audi een aantal gevaarlijke inhaalmanoeuvres uit en reed 126 km per uur, waar hij 50 mocht. Zelf zei hij zich er niet veel meer van te kunnen herinneren. Justitie eist 2 jaar cel tegen hem en een rijontzegging van 5 jaar. En in Best doen bewoners van Hoge Akker, De Leeuwerik en Speelheide mee aan Buurkracht. Dit initiatief helpt hen samen energie te besparen en hun woningen duurzamer te maken. De gemeente ondersteunt het project en biedt bewoners begeleiding en hulpmiddelen. De eerste stap is een vragenlijst om behoeften en ideeën te inventariseren. En dat was het. Meer nieuws uit de Brainport lees je in onze app en op studio040.nl.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Ook in het zuiden van het land zien we de eerste dagelijkse files van de avondspits al ontstaan. De meeste vertraging op de volgende wegen, de A16, Breda richting Rotterdam. Tussen Zevenbergse Hoek en Dordrecht 12 kilometer file rijden met 20 minuten oponthoud. Er stond al lange tijd een pechgeval, maar alle rijstroken zijn weer vrij. A29, Bergen op Zoom richting Rotterdam. Voor knop het Vaanplein gebeurde een ongeluk. Ook hier is de weg vrij, vertraging nog 10 minuten. En de A58 tenslotte valt op Breda richting Tilburg. Tussen knop het Galder en Bavel 8 kilometer met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB.
0: Glow FM, het ritme van de Brainport.

0: Wordt uw factuur niet betaald? Rexo is de professional voor uw incasso en rechtsbijstand. Al meer dan 20 jaar een begrip voor het invorderen van facturen. Overal en altijd, snel en gemakkelijk. Rexo biedt de kwaliteit en betrouwbaarheid die u zoekt. Rexo, met dubbel X en dubbel O.
1: In november 2027 opent het Gastenhuis Eindhoven. Een nieuw, liefdevol thuis voor mensen met dementie. Bent u benieuwd naar ons warme woonzorgconcept? Kom dan op dinsdag 13 oktober naar onze informatieavond. U bent van 7:30 tot 9 uur van harte welkom. Meer informatie vindt u op hetgastenhuis.nl/Eindhoven. Het Gastenhuis Eindhoven. Dat gun je iedereen met dementie.
2: Hier volgt de mededeling. Wie kent hem niet? Smitje, kleine berg in Eindhoven voor de meest modieuze najaarsstoffen en een zeer ruime keuze breiwol in allerlei herfsttinten. Tevens het adres voor je trouw- of galajurk tegen betaalbare prijzen. Loop eens binnen en snuffel rond bij Smitje Kleine Berg, Hartje Centrum, Eindhoven. Einde mededeling.
3: Heb je ineens kiespijn of is er een tand afgebroken? Geen paniek.
4: Waar moet ik dan naartoe?
3: Naar Tandartsenpost Eindhoven. Je kunt er terecht voor spoed, overdag, 's avonds, in het weekend en op feestdagen.
4: Hoe maak ik een afspraak?
3: Bel 0900 1515. Dus 0900 1515. De tandartsen van Tandartsenpost Eindhoven helpen je snel en zorgen dat je zo snel mogelijk terecht kunt.
4: Dus bij spoed bel ik gewoon 0900 1515?
3: Precies, Tandartsenpost Eindhoven. Jouw lach, onze zorg.
5: Design dat je raakt. Comfort dat je voelt. Rijden zoals jij dat wilt. Upgrade your senses. Ervaar deze automobiel, Alfa Romeo en Lancia bij Nefkens. Plan nu jouw proefrit op nefkens.nl en ontvang een exclusieve carparfum.
6: De koude dagen komen er weer aan. Tijd om te investeren in het ontwikkelen van jezelf, je medewerkers of je bedrijf? Bij De Laat Kenniscentrum vind je ruim 200 opleidingen, bedrijfstrainingen en bedrijfscoaching met startgarantie. Voor medewerkers, teams en organisaties. Wil je een vrijblijvend advies? Bel 040 248 5582 of kijk op delaatkenniscentrum.nl.
0: Rexo.nl met dubbel X en dubbel O. Glow FM. In de app via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
7: 4 uur.
8: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Er komt meer geld beschikbaar om mensen met beginnende schulden te helpen. Het gaat jaarlijks om 200 miljoen euro extra, zegt het ministerie van Sociale Zaken. Het geld is bedoeld om persoonlijk contact te leggen met mensen die in de schulden dreigen te komen. Door deze hulp kan erger worden voorkomen. De Radboud Universiteit in Nijmegen laat de Groot Nederlandse Studentenvereniging voortaan niet meer toe tot de introductiemarkt voor nieuwe studenten. Aanleiding is een rapport waarin de coördinator terrorismebestrijding en de inlichtingendienst AIVD stellen dat de vereniging rechtsextremistisch is. Doordat de vereniging op de campus de ruimte krijgt om leden te werven, wordt lidmaatschap genormaliseerd, staat in het rapport. De universiteit zegt dat het rapport duidelijkheid schept om maatregelen te nemen, zoals het weren van de studentenvereniging. Opnieuw is er een patiënt overleden aan het West-Nijl-virus, meldt het RIVM. In een week tijd zijn er 16 nieuwe besmettingen bij het RIVM gemeld. Die zijn allemaal terug te voeren op besmette muggen. In totaal zijn in Nederland nu 44 besmettingen bekend, waarvan 23 in Zuid-Holland en 10 in Utrecht. Mensen kunnen elkaar niet besmetten, behalve via bloedtransfusies of orgaantransplantaties. Bij bloedbank Sanquin wordt weer gecontroleerd op het West-Nijl-virus in gedoneerd bloed. De controle was afgeschaft omdat het virus al jaren niet meer was aangetroffen. Het Nationaal Ereveld Loenen breidt uit met ruimte voor 500 graven. Daar is plaats voor slachtoffers van toekomstige conflicten en voor gesneuvelden wiens graf elders geruimd dreigt te worden. Vandaag werden ook twee Nederlandse oorlogsslachtoffers herbegraven in Loenen. Het weer. Vanavond gaat de wind liggen. Het koelt flink af. Het wordt een koude nacht met temperaturen tussen de 4 en 10 graden. Lokaal kan er wat mist ontstaan. Morgen zonnig en droog bij 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. De avondspits komt ook in het zuiden van het land langzaam maar zeker alweer op gang. Veel dagelijkse files, de meeste nog niet zo heel veel vertraging. Wat opvalt is de A16 bij daar richting Rotterdam. Tussen knooppunt Zonzeel en Zwijndrecht 15 kilometer file rijden met 20 minuten oponthoud. Er stond daar lange tijd een pechgeval. Maar alle rijstroken zijn vrij. A29 Bergen-op-Zoom richting Rotterdam. Bij Oud-Beijerland is een ongeluk gebeurd. De weg is vrij, vertraging wel 10 minuten. En tenslotte valt op de A59 knooppunt Zonzeel richting Den Bosch. Tussen Terheide en Waspik 7 kilometer file met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: In november 2027 opent het Gastenhuis Eindhoven. Een nieuw, liefdevol thuis voor mensen met dementie. Bent u benieuwd naar ons warme woonzorgconcept? Kom dan op dinsdag 13 oktober naar onze informatieavond. U bent van 7:30 tot 9:00 van harte welkom. Meer informatie vindt u op hetgastenhuis.nl/Eindhoven. Het Gastenhuis Eindhoven. Dat gun je iedereen met dementie.
10: Op zoek naar een nieuwe vloer of raamdecoratie? Kom dan naar de nieuwe showroom van Brabant Vloeren aan de Bosdijk 900 in Eindhoven. Laat je inspireren door de nieuwste woontrends. Ontdek onze uitgebreide collectie PVC-vloeren, raamdecoratie en vloerkleden en ontvang persoonlijk advies van onze specialisten. Bezoek onze nieuwe 1500 vierkante meter grote showroom en ontdek waar thuis begint. Brabantvloeren.nl. Thuis begint hier.
5: Design dat je raakt, comfort dat je voelt, rijden zoals jij dat wilt. Upgrade your senses. Ervaar deze automobiel, Alfa Romeo en Lancia bij Nefkens. Plan nu jouw proefrit op nefkens.nl en ontvang een exclusieve carparfum.
6: De koude dagen komen er weer aan. Tijd om te investeren in het ontwikkelen van jezelf, je medewerkers of je bedrijf? Bij De Laat Kenniscentrum vind je ruim 200 opleidingen, bedrijfstrainingen en bedrijfscoaching met startgarantie. Voor medewerkers, teams en organisaties. Wil je een vrijblijvend advies? Bel 040-248-5582 of kijk op delaatkenniscentrum.nl.
11: Dat is makkelijk. Badkamerwinkel aan huis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt één aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken? Surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
12: Maar ik wil dan wel een huisje op wielen.
11: Inspiratie aan jouw voordeur.

0: FM Headlines.
1: Goeiedag, ik ben Rory Jonkergauw. Op de A2 bij knooppunt Leenderheide is gisteravond een ongeluk gebeurd met twee vrachtwagens. Een van de wagens kwam daarbij dwars over de rijbaan te staan. Het ongeluk gebeurde rond 6:50. Daarna had Rijkswaterstaat een paar uur nodig om de weg weer vrij te maken. Eén chauffeur is naar het ziekenhuis gebracht met een ambulance. Het wil maar niet vlotten met de illegale stadscamping op de Slivertse straat in Eindhoven. De rechter heeft besloten dat de kampeerplek weg moet om plaats te maken voor sociale huurwoningen. Maar de krakers maken daar mondjesmaat aanstalten voor om te vertrekken. De bewoners van de camping eisten in een kort geding zelfs dat de gemeente woonruimte voor ze moest regelen. Maar daar ging de rechter niet in mee. Inmiddels heeft een deurwaarder van zich laten horen. Reageren de krakers daar niet op, dan komt er een ontruimingsdatum. Onvrede in Stratum over de renovatie van 104 huurwoningen. Corporatie Woonbedrijf zou zich volgens bewoners van de buurt niet houden aan regels uit het Eindhovens statuut, schrijft de DD. Mensen in de buurt krijgen te laat inzage in belangrijke rapporten, vinden ze. Inmiddels hebben ze het renovatieproces laten bevriezen. Woonbedrijf zegt tegen de krant dat het van bepaalde dingen niet op de hoogte is of er mee bezig is. Bij de rechtbank in Den Bosch is gisteren de rechtszaak begonnen tegen de man die vorig jaar juni iemand aanreed op de Eindhovense weg in Geldrop. Het slachtoffer overleed later in het ziekenhuis. De 26-jarige chauffeur haalde met zijn Audi een aantal gevaarlijke inhaalmanoeuvres uit en reed 126 km per uur, waar hij 50 mocht. Zelf zei hij zich er niet veel meer van te kunnen herinneren. Justitie eist 2 jaar cel tegen hem en een rijontzegging van 5 jaar. En in Best doen bewoners van Hoge Akker, De Leeuwerik en Speelheide mee aan Buurkracht. Dit initiatief helpt hen samen energie te besparen en hun woningen duurzamer te maken. De gemeente ondersteunt het project en biedt bewoners begeleiding en hulpmiddelen. De eerste stap is een vragenlijst om behoeften en ideeën te inventariseren. En dat was het. Meer nieuws uit de Brainport lees je in onze app en op studio040.nl.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Ook in het zuiden van het land is het al behoorlijk druk op de weg. Veel dagelijkse files en een paar opvallende, zoals de A16 bij daar richting Rotterdam. Dus ook op het Zonsveel en de Drechttunnel rijdt het langzaam en staat het stil over 17 kilometer. Vertraging dus ruim 3 kwartier. Daar was een pechgeval, maar alle rijstroken zijn in ieder geval weer vrij. A27 Utrecht-Breda, voor de brug bij Gorinchem, 1 kwartier vertraging. A29 dan Bergen-op-Zoom richting Rotterdam. Bij Alfred Nimmelsdorp gebeurde een ongeluk. De weg is vrij, vertraging nog wel 1 kwartier. En tenslotte is het opvallend druk op de A50 van Eindhoven naar Os tussen Zonnebreugel en Veghel-Noord, 9 kilometer met 20 minuten vertraging. En
0: Glow FM, het ritme van de Brainport.

0: Raamdecoratie kan tegenwoordig een stuk slimmer. Bij maatstudio.nl kiest u voor elektrische jaloezieën, rolgordijnen en plissé-gordijnen perfect op maat. Onze adviseur komt bij u thuis met kleurstalen en meet alles vrijblijvend in. Ons montageteam zorgt voor een nette en professionele montage. Zo geniet u van comfort, gemak en een strak resultaat. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
1: Al 50 jaar Bouwmarkt Groene aan de Run in Veldhoven. Groene, al 50 jaar de bouwmarkt voor maatwerkkasten, ijzerwaren, elektra, verf, hout- en tuinbenodigdheden en voor complete badkamers en keukens. En waar je echt persoonlijk geholpen wordt. Volg ons op Facebook en Instagram voor leuke aanbiedingen of bekijk onze site groeneveldhoven.nl. We zijn elke dag open en je kunt gratis parkeren voor de deur.
2: Hier volgt de mededeling. Wie kent hem niet? Smitje, kleine berg in Eindhoven voor de meest modieuze najaarsstoffen en een zeer ruime keuze breiwol in allerlei herfsttinten. Tevens het adres voor je trouw- of galajurk tegen betaalbare prijzen. Loop eens binnen en snuffel rond bij Smitje Kleine Berg, Hartjecentrum, Eindhoven. Einde mededeling.
3: Hey Rianne, ben je al eens bij de ambachtelijke slager Reinders op Strijp S in Versalsveen geweest?
4: Ja, pas geleden. Een mooie, nieuwe en ruimtelijke slagerij met de heerlijkste producten. Mooi eerlijk en heerlijk vlees en elke woensdag gehaktdag. Je kan er ook een lekker broodje eten met vers beleg. En als je even geen tijd hebt, gewoon lekker makkelijk bestellen via hun site. Bestel het slagerijreinders.nl.
3: Ja hoor, ik ga voortaan naar Slagerij Reinders Versalsveen.
5: Heb je ineens kiespijn of is er een tand afgebroken? Geen paniek.
6: Waar moet ik dan naartoe?
5: Naar Tandartsenpost Eindhoven. Je kunt er terecht voor spoed, overdag, 's avonds, in het weekend en op feestdagen.
6: Hoe maak ik een afspraak?
5: Bel 0900-1515. Dus 0900-1515. De tandartsen van Tandartsenpost Eindhoven helpen je snel en zorgen dat je zo snel mogelijk terecht kunt.
6: Dus bij spoed bel ik gewoon 0900-1515?
5: Precies, Tandartsenpost Eindhoven. Jouw lach, onze zorg.
7: Let's Dance, bij Danscentrum Verspaandonk. Al meer dan 40 jaar het dansend hart van Eindhoven. Heerlijk dansen op de cha-cha-cha, de quickstep of de zumba. Of lekker losgaan in de dance workout. Dus Eindhoven, voetjes van de vloer bij Danscentrum Verspaandonk. En mag ik dan deze dans van u? Surf snel naar dansen.nl en schrijf je in.
1: Bouwmarkt Groenen in Veldhoven. Binnen en buiten gewoon de beste. Groenenveldhoven.nl.
0: Maak gebruik van de service van maatstudio.nl. Gratis kleurstalen, een vrijblijvende inmeetservice en professionele montage door ons montageteam. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
8: 5 uur.
9: Ewout de Jong met het NOS-journaal. De Tweede Kamer wil dat er een duidelijker verbod komt op camerabrillen. Ook moet het verbod gelden in meer gevallen dan nu. Met camerabrillen kunnen mensen stiekem worden gefilmd. Volgens het kabinet is dat al verboden in de bestaande privacywetgeving. Maar de Tweede Kamer wil dat de camerabril expliciet in de regels wordt opgenomen. Het Witte Huis heeft ook vandaag verslaggevers van CNN, Politico en MS Now geweigerd, ondanks een vonnis van de rechter. Die bepaalde dat de journalisten moeten worden toegelaten. Er werd geen reden gegeven voor de weigering. President Trump besloot afgelopen weekend om de journalisten van de drie media te weren, omdat de berichtgeving hem niet bevalt. De nieuwsmedia hebben aangekondigd dat ze opnieuw naar de rechter stappen. Trump heeft geregeld kritiek op journalisten. Zo weert hij sinds vorig jaar journalisten van persbureau AP, omdat die de Golf van Mexico niet de Golf van Amerika noemen, zoals Trump wil. Een studentenvereniging is niet meer welkom op de Nijmeegse Radboud Universiteit. De vereniging is volgens onder meer de AIVD bestempeld als rechtsextremistisch. Omdat die vereniging ook leden werft op de campus, wil de universiteit er vanaf. En squishy dumplings zijn niet gevaarlijk voor de gezondheid, blijkt uit onderzoek van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Afgelopen zomer haalden sommige winkels de kneedbare balletjes, populair speelgoed uit China, uit de handel. Toen bleek dat er mogelijk schadelijke stoffen konden vrijkomen. Er waren ook klachten over de chemische geur van de speelgoedjes. De NVWA vond wel vluchtige stoffen in verf en terpentine die de geur konden veroorzaken, maar zegt dat het zo weinig is dat het geen gevaar vormt voor de gezondheid. Het weer. Vanavond helder en fris. Het koelt flink af. Vannacht koud met minima tussen 3 en 7 graden. Morgen eerst fris, maar uiteindelijk een zonnige en warme nazomerdag. En dan wordt het 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Zoals gebruikelijk op donderdag verloopt de avondspits ook in het zuiden van het land druk, met inmiddels ruim 200 kilometer file. De meeste vertraging op de volgende wegen: de A16 Breda richting Rotterdam tussen Zonzeel en Dordrecht 8 kilometer met ruim 3 kwartier vertraging. Er stond daar een tijdje een te hoge vrachtwagen voor een tunnelbuis. De wegen zijn, of de rijstroken zijn, wel weer vrij. A17 Roosendaal richting Dordrecht voor knooppunt Klaverpolder ook een half uur oponthoud. En dat heeft natuurlijk te maken met de file op de A16. Dan valt nog op de A50 Eindhoven richting Os. Bij Veghel Noord staat een auto met pech. Hier is de rechterrijstrook dicht en de vertraging een half uur. En tenslotte de A58 Breda richting Tilburg tussen knooppunt Galder en Tilburg Reeshof 9 kilometer met een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB.
10: Wordt uw factuur niet betaald? Rexo is de professional voor uw incasso en rechtsbijstand. Al meer dan 20 jaar een begrip voor het invorderen van facturen. Overal en altijd, snel en gemakkelijk. Rexo biedt de kwaliteit en betrouwbaarheid die u zoekt. Rexo, met dubbel X en dubbel O.
11: In november 2027 opent het Gastenhuis Eindhoven. Een nieuw liefdevol thuis voor mensen met dementie. Bent u benieuwd naar ons warme woonzorgconcept? Kom dan op dinsdag 13 oktober naar onze informatieavond. U bent van 7:30 tot 9:00 van harte welkom. Meer informatie vindt u op hetgastenhuis.nl/Eindhoven. Het Gastenhuis Eindhoven. Dat gun je iedereen met dementie.
2: Hier volgt de mededeling. Wie kent hem niet? Smitje, kleine berg in Eindhoven voor de meest modieuze najaarsstoffen en een zeer ruime keuze breiwol in allerlei herfsttinten. Tevens het adres voor je trouw- of galajurk tegen betaalbare prijzen. Loop eens binnen en snuffel rond bij Smitje Kleine Berg, Hartje Centrum, Eindhoven. Einde mededeling.
12: Design dat je raakt, comfort dat je voelt, rijden zoals jij dat wilt. Upgrade your senses. Ervaar deze automobiel, Alfa Romeo en Lancia bij Nefkens. Plan nu jouw proefrit op nefkens.nl en ontvang een exclusieve carparfum.
13: De koude dagen komen er weer aan. Tijd om te investeren in het ontwikkelen van jezelf, je medewerkers of je bedrijf? Bij De Laat Kenniscentrum vind je ruim 200 opleidingen, bedrijfstrainingen en bedrijfscoaching met startgarantie. Voor medewerkers, teams en organisaties. Wil je een vrijblijvend advies? Bel 040-248-5582 of kijk op delaatkenniscentrum.nl.
10: Drexo.nl met dubbel X en dubbel O.

0: Headlines. Goeiedag, ik ben Rory Jonkergauw. Op de A2 bij knooppunt Leenderheide is gisteravond een ongeluk gebeurd met twee vrachtwagens. Een van de wagens kwam daarbij dwars over de rijbaan te staan. Het ongeluk gebeurde rond 6:50. Daarna had Rijkswaterstaat een paar uur nodig om de weg weer vrij te maken. Eén chauffeur is naar het ziekenhuis gebracht met een ambulance. Het wil maar niet vlotten met de illegale stadscamping op de Sliffertse straat in Eindhoven. De rechter heeft besloten dat de kampeerplek weg moet om plaats te maken voor sociale huurwoningen. Maar de krakers maken daar mondjesmaat aanstalten voor om te vertrekken. De bewoners van de camping eisten in een kort geding zelfs dat de gemeente woonruimte voor ze moest regelen. Maar daar ging de rechter niet in mee. Inmiddels heeft een deurwaarder van zich laten horen. Reageren de krakers daar niet op, dan komt er een ontruimingsdatum. Onvrede in Stratum over de renovatie van 104 huurwoningen. Corporatie Woonbedrijf zou zich volgens bewoners van de buurt niet houden aan regels uit het Eindhoven Statuut, schrijft het ED. Mensen in de buurt krijgen te laat inzage in belangrijke rapporten, vinden ze. Inmiddels hebben ze het renovatieproces laten bevriezen. Woonbedrijf zegt tegen de krant dat het van bepaalde dingen niet op de hoogte is of er mee bezig is. Bij de rechtbank in Den Bosch is gisteren de rechtszaak begonnen tegen de man die vorig jaar juni iemand aanreed op de Eindhovense weg in Geldrop. Het slachtoffer overleed later in het ziekenhuis. De 26-jarige chauffeur haalde met zijn Audi een aantal gevaarlijke inhaalmanoeuvres uit en reed 126 km per uur, waar hij 50 mocht. Zelf zei hij zich er niet veel meer van te kunnen herinneren. Justitie eist 2 jaar cel tegen hem en een rijontzegging van 5 jaar. En in Best doen bewoners van Hoge Akker, De Leeuwerik en Speelheide mee aan Buurkracht. Dit initiatief helpt hen samen energie te besparen en hun woningen duurzamer te maken. De gemeente ondersteunt het project en biedt bewoners begeleiding en hulpmiddelen. De eerste stap is een vragenlijst om behoeften en ideeën te inventariseren. En dat was het. Meer nieuws uit de Brainport lees je in onze app en op studio040.nl.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Ook in het zuiden van het land is, zoals gebruikelijk op donderdag, de avondspits weer hartstikke druk met bijna 250 kilometer file in totaal. Meest oponthoud op de volgende wegen: de A2 Eindhoven richting Utrecht tussen Sint-Nieuwegein-Gestel en knooppunt Empel 8 kilometer met 20 minuten vertraging. De A2 Eindhoven richting Utrecht tussen Boxtel Noord en Waardenburg, daar rijdt het langzaam over 20 kilometer, kost je een half uur. De A27 Breda richting Gorinchem tussen Oosterhout Oost en Nieuwedijk 14 kilometer met 20 minuten vertraging. En tenslotte de A50 Eindhoven richting Oost tussen Zonnebreugel en Veghel Noord 11 kilometer file met een half uur oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Glow FM, het ritme van de Brainport.

0: Al 50 jaar Bouwmarkt Groene aan de Run in Veldhoven. Groene, al 50 jaar de bouwmarkt voor maatwerkkasten, ijzerwaren, elektra, verf, hout- en tuinbenodigdheden en voor complete badkamers en keukens. En waar je echt persoonlijk geholpen wordt. Volg ons op Facebook en Instagram voor leuke aanbiedingen of bekijk onze site groeneveldhoven.nl. We zijn elke dag open en je kunt gratis parkeren voor de deur.
1: Raamdecoratie kan tegenwoordig een stuk slimmer. Bij maatstudio.nl kiest u voor elektrische jaloezieën, rolgordijnen en plissé-gordijnen perfect op maat. Onze adviseur komt bij u thuis met kleurstalen en meet alles vrijblijvend in. Ons montageteam zorgt voor een nette en professionele montage. Zo geniet u van comfort, gemak en een strak resultaat. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
2: Hey maatje!
3: Hey maatje!
4: Ga je boodschappen doen? Doe het samen met een maatje. Ga je sporten? Doe het samen met je maatje. Ontdek de kracht van vrijwilligerswerk. Het kost weinig tijd en geeft je veel voldoening. Ben jij een luisterend oor en help je graag een ander? Word vrijwilliger bij Maatje 040. Meer weten? Maatje040.nl. Maatje 040 past ons allemaal.
0: Op zoek naar een nieuwe vloer of raamdecoratie? Kom dan naar de nieuwe showroom van Brabant Vloeren aan de Bosdijk 900 in Eindhoven. Laat je inspireren door de nieuwste woontrends. Ontdek onze uitgebreide collectie PVC-vloeren, raamdecoratie en vloerkleden en ontvang persoonlijk advies van onze specialisten. Bezoek onze nieuwe 1500 vierkante meter grote showroom en ontdek waar thuis begint. Brabantvloeren.nl. Thuis begint hier.
5: Heb je ineens kiespijn of is er een tand afgebroken? Geen paniek.
6: Waar moet ik dan naartoe?
5: Naar Tandartsenpost Eindhoven. Je kunt er terecht voor spoed, overdag, 's avonds, in het weekend en op feestdagen.
6: Hoe maak ik een afspraak?
5: Bel 0900 1515. Dus 0900 1515. De tandartsen van Tandartsenpost Eindhoven helpen je snel en zorgen dat je zo snel mogelijk terecht kunt.
6: Dus bij spoed bel ik gewoon 0900 1515?
5: Precies, Tandartsenpost Eindhoven. Jouw lach, onze zorg.
7: Hey Rianne, ben je al eens bij de ambachtelijke slager Reinders op Strijp S in Westerholtveen geweest?
8: Ja, pas geleden. Een mooie, nieuwe en ruimtelijke slagerij met de heerlijkste producten. Mooi eerlijk en heerlijk vlees en elke woensdag gehaktdag. Je kan er ook een lekker broodje eten met vers beleg. En als je even geen tijd hebt, gewoon lekker makkelijk bestellen via hun site. Bestel het slagerijreinders.nl.
7: Ja hoor, ik ga voortaan naar Slagerij Reinders Westerholtveen.
0: Bouwmarkt Groenen in Veldhoven. Binnen en buiten gewoon de beste. Groenenveldhoven.nl.
1: Maak gebruik van de service van maatstudio.nl. Gratis kleurstalen, een vrijblijvende inmeetservice en professionele montage door ons montageteam. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
9: 3AB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
10: 6 uur.
11: Ewout de Jong met het NOS-journaal. De Tweede Kamer wil een duidelijker verbod op camerabrillen en wil dat dat verbod in meer gevallen geldt dan nu. Camerabrillen hebben een ingebouwde microfoon en werken met AI. Mensen kunnen daarmee worden gefilmd zonder dat ze het doorhebben. En de beelden kunnen worden gedeeld op sociale media. Volgens het kabinet zijn er al allerlei regels voor het gebruik van camerabrillen. Maar staatssecretaris Van Brugge zegt dat ze de oproep begrijpt. Pro-Kamerlid Katman erkent dat de camerabril eigenlijk al verboden is, maar wijst erop dat veel mensen de regels overtreden. Het Witte Huis heeft ook vandaag verslaggevers van CNN, Politico en MS Now geweigerd. Ondanks een vonnis van de rechter. Die bepaalde dat de journalisten moeten worden toegelaten. Er werd geen reden gegeven voor de weigering. President Trump besloot afgelopen weekend om de journalisten van de drie media te weren, omdat de berichtgeving hem niet bevalt. Nieuwsmedia hebben aangekondigd dat ze opnieuw naar de rechter stappen. Trump heeft geregeld kritiek op journalisten en valt ze soms persoonlijk aan, met name vrouwen. Er komt meer geld beschikbaar om mensen met beginnende schulden te helpen. Het gaat jaarlijks om 20 miljoen euro, zegt het ministerie van Sociale Zaken. Het geld is bedoeld om persoonlijk contact te leggen met mensen die in de schulden dreigen te komen. Door die hulp kan erger worden voorkomen. En radiomaker Bert Kranenbarg stopt na 32 jaar bij de landelijke publieke radio. Eind dit jaar stopt hij met zijn middagprogramma op NPO Radio 5. En daarvoor werkte Kranenbarg 22 jaar bij NPO Radio 2. Hij maakte onder meer ontbijtradio, Knooppunt Kranenbarg, en presenteerde de Top 2000. Wat Bert Kranenbarg na zijn radiocarrière gaat doen, weet hij nog niet. Zijn laatste uitzending is op Oudejaarsdag, op donderdag 31 december. Het weer vanavond helder en fris. Het koelt flink af. Vannacht koud met minima tussen 3 en 7 graden. Morgen eerst fris, maar uiteindelijk een zonnige en warme nazomerdag. Dan wordt het 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De avondspits verloopt ook in het zuiden van het land druk, met op een aantal plekken lange dagelijkse files. Zoals de A2 Maastricht richting Eindhoven tussen Born en het Vonderen 9 kilometer met 20 minuten extra reistijd. Ook 20 minuten vertraging op de A2 van Eindhoven naar Utrecht tussen knooppunt Vught en Zaltbommel. Een half uur vertraging op de A16 van Breda naar Rotterdam tussen Breda Noord en Dordrecht en 9 kilometer file. En tenslotte de N2 Eindhoven richting Maastricht tussen Veldhoven-Zuid en knooppunt Leenderheide 6 kilometer file met bijna 3 kwartier.

0: FM Headlines.
1: Goeiedag, ik ben Rory Jonkergauw. Op de A2 bij knooppunt Leenderheide is gisteravond een ongeluk gebeurd met twee vrachtwagens. Een van de wagens kwam daarbij dwars over de rijbaan te staan. Het ongeluk gebeurde rond 6:50. Daarna had Rijkswaterstaat een paar uur nodig om de weg weer vrij te maken. Eén chauffeur is naar het ziekenhuis gebracht met een ambulance. Het wil maar niet vlotten met de illegale stadscamping op de Sliffertse straat in Eindhoven. De rechter heeft besloten dat de kampeerplek weg moet om plaats te maken voor sociale huurwoningen. Maar de krakers maken daar mondjesmaat aanstalten voor om te vertrekken. De bewoners van de camping eisten in een kort geding zelfs dat de gemeente woonruimte voor ze moest regelen. Maar daar ging de rechter niet in mee. Inmiddels heeft een deurwaarder van zich laten horen. Reageren de krakers daar niet op, dan komt er een ontruimingsdatum. Onvrede in Stratum over de renovatie van 104 huurwoningen. Corporatie Woonbedrijf zou zich volgens bewoners van de buurt niet houden aan regels uit het Eindhoven statuut, schrijft het ED. Mensen in de buurt krijgen te laat inzage in belangrijke rapporten, vinden ze. Inmiddels hebben ze het renovatieproces laten bevriezen. Woonbedrijf zegt tegen de krant dat het van bepaalde dingen niet op de hoogte is of er mee bezig is. Bij de rechtbank in Den Bosch is gisteren de rechtszaak begonnen tegen de man die vorig jaar juni iemand aanreed op de Eindhovense weg in Geldrop. Het slachtoffer overleed later in het ziekenhuis. De 26-jarige chauffeur haalde met zijn Audi een aantal gevaarlijke inhaalmanoeuvres uit en reed 126 km per uur, waar hij 50 mocht. Zelf zei hij zich er niet veel meer van te kunnen herinneren. Justitie eist 2 jaar cel tegen hem en een rijontzegging van 5 jaar. En in Best doen bewoners van Hoge Akker, De Leeuwerik en Speelheide mee aan Buurkracht. Dit initiatief helpt hen samen energie te besparen en hun woningen duurzamer te maken. De gemeente ondersteunt het project en biedt bewoners begeleiding en hulpmiddelen. De eerste stap is een vragenlijst om behoeften en ideeën te inventariseren. En dat was het. Meer nieuws uit de Brainport lees je in onze app en op studio040.nl.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Een drukstmoment van de avondspits hebben we gehad in het zuiden van het land. Maar dat neemt niet weg dat het goed doorrijden is op de meeste plekken. Want in totaal staat er nog altijd zo'n 100 kilometer file. Wat opvalt is onder andere de A2 Den Bosch richting Utrecht. Voor knooppunt Deil gebeurde een ongeluk. 2 rijstroken zijn dicht, vertraging 30 minuten. De A2 van Maastricht naar Eindhoven tussen Born en knooppunt Het Vonderen 6 kilometer met bijna 20 minuten extra reistijd. De A50 Eindhoven richting Os tussen Zon en Breugel en Veghel Noord 9 kilometer met 20 minuten vertraging. En tenslotte de N2 Eindhoven Maastricht tussen knooppunt De Hocht en knooppunt Leenderheide. Doe je er ook een kwartier langer over. En tot zover de ANWB.
0: Glow FM, het ritme van de Brainport.

0: de app, via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 7 uur.
2: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het Witte Huis heeft vandaag toch journalisten toegelaten van CNN en MS Now. Eerder vandaag werden ze geweigerd, samen met hun collega's van Politico. Die komen er nog steeds niet in. De rechter had al bepaald dat het Witte Huis de journalisten niet mag weigeren, maar dat gebeurde dus toch. Uit protest besloten alle grote media samen geen livebeelden te maken van het bezoek van de Chinese president Xi. President Trump besloot afgelopen weekend om de journalisten van de drie media te weren, omdat de berichtgeving hem niet bevalt. Het kabinet trekt structureel meer geld uit om mensen te helpen die in de schulden dreigen te komen. Het gaat jaarlijks om een bedrag van 20 miljoen euro extra. Volgens minister Veilbrief is het belangrijk om er zo vroeg mogelijk bij te zijn om meer ellende te voorkomen.
3: Als je mensen met die vroege signalen helpt, dat het allerbeste anti-schuldenbeleid is wat er is. Er zijn 700.000 mensen met problematische schulden. En we willen daar dus alles aan doen om dat nog beter te maken.
2: De minister verwacht dat gemeenten met het extra geld twee keer zoveel mensen kunnen bereiken dan nu. Een maand na de verwoestende overstromingen in Nepal wordt het land opnieuw getroffen, en nu door hevige regenval. De orkaan Arnab veroorzaakt grote problemen in het land, ziet correspondent Davy Boerema.
4: Nou, het regent al de hele dag en dit is nog niet eens het begin van de cycloon die deze kant op komt. En wat er dan gebeurt is de buitenste ring van die cycloon, waar heel veel regenval in zit, die trekt van het zuiden naar het noorden van Nepal. Maar nu worden er al recordaantallen aan regenval gehaald.
2: Bij de ramp in augustus in Nepal kwamen 1400 mensen om het leven. Er zijn nog duizenden mensen die worden vermist. Radiomaker Bert Kranenburg stopt na 32 jaar bij de landelijke publieke radio. En dit jaar stopt hij met zijn middagprogramma op NPO Radio 5. En daarvoor werkte Kranenburg 22 jaar bij NPO Radio 2. Hij maakte onder meer ontbijtradio Knooppunt Kranenburg en presenteerde de Top 2000. Zijn laatste uitzending op Radio 5 is op Oudejaarsdag op donderdag 31 december. Het weer, vanavond helder en fris en het koelt flink af. Vannacht koud met minima tussen 3 en 7 graden. Morgen eerst fris, maar uiteindelijk een zonnige en warme nazomerdag. Dan wordt het 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De avondspits is voorbij in het zuiden van het land, maar wel nog een opvallend lange file op de A2 van Den Bosch naar Utrecht. Op het Empel en Deil gebeurde aan het eind van de spits nog een ongeluk. De weg is zojuist vrijgegeven, maar er staat nog wel 15 kilometer file met ruim 3 kwartier vertraging. En
6: Glow Evening.

0: in de app, via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 8 uur.
2: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het Witte Huis heeft vandaag toch journalisten toegelaten van CNN en MS Now. Eerder vandaag werden ze geweigerd samen met hun collega's van Politico. Die komen er nog steeds niet in. De rechter had al bepaald dat het Witte Huis de journalisten niet mag weigeren, maar dat gebeurde dus toch. Trump wil de mediabedrijven weren omdat hun berichtgeving hem niet bevalt. De Spaanse politie heeft deze maand 2 mensen gered die gemarteld werden. Agenten gingen bij een villa kijken nadat de vriendin van een slachtoffer alarm had geslagen. 1 slachtoffer lag gewond in de tuin, een ander zat binnen vastgebonden op een stoel. 7 mensen zijn opgepakt, horen bij een Oost-Europese drugsbende. De slachtoffers in Spanje werden vermoedelijk gemarteld vanwege een drugsruzie. Schrijver Sjoerd Kuiper heeft postuum de Gouden Griffel 2026 voor het beste kinderboek gewonnen. En dat is voor Maantje verhuisde zee. Boekenkoepel CPNB heeft dat vandaag officieel bekendgemaakt. Kuiper overleed dinsdag na een kort ziekbed, maar werd kort daarvoor nog verrast met de prijs.
3: Het is ook krankzinnig dat je dan een boek schrijft over een oma die overlijdt aan de ziekte kanker. En dat je dan een jaar later met diezelfde ziekte in bed ligt en daar een gouden griffel voor krijgt. Het is bijna komisch.
2: Radiomaker Bert Kranenburg stopt na 32 jaar bij de landelijke publieke radio. Eind dit jaar stopt hij met zijn middagprogramma op NPO Radio 5. Daarvoor werkte Kranenburg 22 jaar bij NPO Radio 2. Hij maakte onder meer ontbijtradio Knooppunt Kranenburg en presenteerde de Top 2000. Zijn laatste uitzending op Radio 5 is op Oudjaarsdag, donderdag 31 december. Het weer, vanavond helder en fris. Het koelt flink af. Vannacht koud met minima tussen 3 en 7 graden. Morgen eerst fris, maar uiteindelijk een zonnige en warme nazomerdag. Het wordt 19 tot 23 graden. En ook de dagen daarna zonnig en zacht. Dit was het NOS Journaal. Glow Evening.

0: via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 9 uur.
2: Ewout de Jong met het NOS-journaal. In een debat heeft de oppositie minister Van Wil flink onder vuur genomen. De Algemene Rekenkamer zegt dat met zo'n 10.000 aangiftes van ernstige misdrijven niks is gebeurd. Van Wil sprak in eerste instantie van een vertekend beeld, maar volgens de Rekenkamer bagatelliseerde hij het daarmee. De Kamer wil nu weten hoe het zit en de oppositie lijkt Van Wil te willen laten voelen dat het een minderheidskabinet is, zegt verslaggever Marleen de Rooij.
3: Kijk, in het verleden in dit soort situaties en meerderheidskabinetten, dan zag je dat een coalitie om zo'n minister heen gaat staan. Dat er dan wordt gesproken over beterschap, volgende keer, foutje en door. Ja, dat is nu in dit geval een stuk ingewikkelder.
2: Het Israëlische kiescomité wil dat bij de verkiezingen van volgende maand Arabische politieke partijen en een aantal Arabische parlementsleden worden uitgesloten. In het comité wordt onder meer beweerd dat de partijen de gewapende strijd tegen Israël steunen. Mensenrechtenorganisatie Adala, die opkomt voor de Arabische minderheid in Israël, ontkent dat. Verwacht wordt dat het Israëlische Hoge Rechtshof het besluit terugdraait. Het Witte Huis heeft vandaag toch journalisten toegelaten van CNN en MS Now. Eerder vandaag werden ze geweigerd samen met hun collega's van Politico. Die komen er nog steeds niet in. De rechter had al bepaald dat het Witte Huis de journalisten niet mag weigeren. Maar dat gebeurde dus toch. Trump wil de mediabedrijven weren omdat de berichtgeving hem niet bevalt. Radiomaker Bert Kranenburg stopt na 32 jaar bij de landelijke publieke radio. Eind dit jaar stopt hij met zijn middagprogramma op NPO Radio 5. Daarvoor werkte Kranenburg 22 jaar bij NPO Radio 2. En daar maakte hij onder meer ontbijtradio, knooppunt Kranenburg. En hij presenteerde de Top 2000. Zijn laatste uitzending op Radio 5 is op Oudejaarsdag op donderdag 31 december. Het weer, vanavond helder en fris. Het koelt flink af. Morgen eerst fris, maar uiteindelijk een zonnige en warme nazomerdag. Dan wordt het 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: FM. In de app via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 10 uur.
2: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het Israëlische kiescomité wil dat bij de verkiezingen van volgende maand Arabische politieke partijen en een aantal Arabische parlementsleden worden uitgesloten. In het comité wordt onder meer beweerd dat de partijen de gewapende strijd tegen Israël steunen. Mensenrechtenorganisatie Adala, die opkomt voor de Arabische minderheid in Israël, ontkent dat. Verwacht wordt dat het Israëlische Hoge Rechtshof het besluit terugdraait. Het aantal werknemers dat thuis zit met stressklachten is flink gestegen. In 5 jaar tijd is een stijging van 50%, blijkt uit onderzoek naar stress. Het gaat dan om klachten als slecht slapen, moeite hebben met concentreren of hoofdpijn. Onder meer in de zorg is dat een groot probleem. Door personeelstekorten neemt de werkdruk toe, zegt vakbond Nu 91.
3: Mensen met een bestaand contract van een x-aantal uur, die wordt gevraagd om extra te werken, om weekenden ook extra te werken. En dat geeft meer druk en minder hersteltijd tussen de diensten door.
2: En daardoor vallen er nog meer mensen uit. Schrijver Sjoerd Kuiper heeft vlak voor zijn overlijden de Gouden Griffel 2026 voor het beste kinderboek gewonnen. Voor Maantje verhuist de zee. Boekenkoepel CPNB heeft dat vandaag officieel bekendgemaakt. Kuiper overleed dinsdag na een kort ziekbed, maar werd kort daarvoor nog verrast met de prijs. De Gouden Penseel voor het mooist geïllustreerde boek gaat dit jaar naar Karst-Janneke Rogaar voor boek Lucie en Donker. Ze deed niet alleen de illustraties, maar schreef ook het verhaal. Rapper Macklemore gaat een Free Palestine-tournee geven. Hij werd vanwege zijn pro-Palestijnse uitspraken geschrapt uit het voorprogramma van Ed Sheeran en zegt dat hij nu ruimte heeft in zijn agenda. Macklemore gaat optreden in Dublin, Parijs en Londen. Het weer vannacht koud, minimaal tussen 3 en 7 graden. Morgen eerst fris, maar uiteindelijk een zonnige en warme nazomerdag. Het wordt 19 tot 23 graden. En ook de dagen daarna zonnig en zacht. Zondag en maandag wel kans op een bui. En volgende week nog iets warmer. Dit was het NOS Journaal.

0: via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 11 uur. Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Justitieminister Van Weel heeft excuses aangeboden voor zijn optreden in de kwestie rond de duizenden politieaangiftes die zijn blijven liggen. De oppositie nam hem in het debat flink onder vuur. Van Weel sprak eerder van een vertekend beeld en bagatelliseerde daarmee het probleem, volgens de Rekenkamer. De minister zei in de Kamer dat dat zeker niet zijn bedoeling was. In een minderheidskabinet kan een minister worden weggestuurd als een meerderheid van de oppositiepartijen een motie van wantrouwen steunt. In 5 jaar tijd is het aantal werknemers dat thuis zit met stressklachten met bijna 50% gestegen. En mensen zitten ook steeds langer thuis, zeggen arbodienstverleners. Vooral in de zorg en in het onderwijs kampen medewerkers met klachten als slecht slapen en hoofdpijn door stress. In die sectoren is de werkdruk hoog en is er weinig ruimte om flexibel te werken. Het Israëlische kiescomité wil dat bij de verkiezingen van volgende maand Arabische politieke partijen en een aantal Arabische parlementsleden worden uitgesloten. In het comité wordt onder meer beweerd dat de partijen de gewapende strijd tegen Israël steunen. Mensenrechtenorganisatie Adala, die opkomt voor de Arabische minderheid in Israël, ontkent dat. Verwacht wordt dat het Israëlische Hoge Rechtshof het besluit terugdraait. En in de Nations League heeft het Nederlands elftal zijn eerste wedstrijd gelijk gespeeld. Tegen Duitsland werd het in de blessuretijd 1-1. De Duitsers kwamen na ruim een half uur op een 1-0 voorsprong. Het gebeurde terwijl Brobbey geblesseerd op de grond lag. Er waren genoeg kansen op de gelijkmaker. 2 doelpunten werden afgekeurd. Maar het duurde tot de 90ste minuut voor Cody Gakpo een voorzet van Ruben van Bommel kon benutten. Het weer, vannacht koud met minima tussen de 3 en 7 graden. Morgen eerst fris, maar uiteindelijk een zonnige en warme nazomerdag. Het wordt 19 tot 23 graden. En ook de dagen daarna is het zonnig en zacht. Dit was het NOS Journaal.

0: via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 12 uur.
2: Felicia van der Graaf met het NOS Journaal. In de Nations League heeft het Nederlands elftal zijn eerste wedstrijd gelijk gespeeld. Tegen Duitsland werd het 1-1. De Duitsers kwamen na ruim een half uur op een 1-0 voorsprong. Dat gebeurde terwijl Brobbey geblesseerd op de grond lag. Er waren genoeg kansen op de gelijkmaker. Twee doelpunten werden afgekeurd, maar het duurde tot de 90ste minuut voor Cody Gakpo een voorzet van Ruben van Bommel kon benutten voor de 1-1. Justitieminister Van Wiel heeft excuses aangeboden voor zijn optreden in de kwestie rond de duizenden politieaangiftes die zijn blijven liggen. De oppositie nam hem in het debat flink onder vuur. Van Wiel sprak eerder van een vertekend beeld en bagatelliseerde daarmee het probleem volgens de Rekenkamer. De minister zei in de Kamer dat dat zeker niet zijn bedoeling was. In een minderheidskabinet kan een minister worden weggestuurd als een meerderheid van de oppositiepartijen een motie van wantrouwen steunt. In Delft hebben ruim 300 studenten met een fietstocht geprotesteerd tegen de onveiligheid op straat. De afgelopen maanden zijn vrouwen in de buurt van een natuurgebied in Delft mishandeld en aangerand. Omdat zij ook op de fiets zaten toen dat gebeurde, organiseerden studentenorganisaties vanavond het fietsprotest. Voor de mishandelingen en aanrandingen in Delft is een man van 19 opgepakt. Hij blijft langer vastzitten. Rapper Macklemore gaat een Free Palestine-tournee geven. Hij werd vanwege zijn pro-Palestijnse uitspraken geschrapt uit het voorprogramma van Ed Sheeran en zegt dat hij nu ruimte heeft in zijn agenda. Macklemore gaat optreden in Dublin, Parijs en Londen. Het weer, vannacht koud met minima tussen de 3 en 7 graden. Morgen eerst fris, uiteindelijk een zonnige nazomerdag. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: de app, via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 1 uur.
2: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. Het aantal werknemers dat thuis zit met stressklachten is flink gestegen. In 5 jaar tijd is er een stijging van 50%, blijkt uit onderzoek naar stress. Het gaat dan om klachten als slecht slapen, moeite hebben met concentreren of hoofdpijn. Het is onder meer een groot probleem in de zorg en het onderwijs. Door personeelstekorten neemt de werkdruk toe en vallen steeds meer mensen uit. Ook is thuiswerken of later beginnen daar geen optie. President Trump heeft zijn Chinese collega Xi als een koning onthaald in het Witte Huis. De twee leiders overlaadden elkaar met complimenten, maar maakten ook duidelijk welke discussiepunten er zijn. Zo stipte Xi het onderwerp kunstmatige intelligentie aan. Hij zei dat de ontwikkeling van AI altijd onder menselijke controle moet staan. Ook benadrukte hij het belang van een betere communicatie tussen de landen. Schrijver Sjoerd Kuiper heeft vlak voor zijn overlijden de Gouden Griffel 2026 voor het beste kinderboek gewonnen. Voor Maantje verhuisd naar Verhuisd de Zee. Boekenkoepel CPMB heeft dat vandaag officieel bekendgemaakt. Kuiper overleed dinsdag na een kort ziekbed, maar werd kort daarvoor nog verrast met de prijs. De Gouden Penseel voor het mooist geïllustreerde boek gaat dit jaar naar Karst Janneke Rogaar voor het boek Lucie en Donker. Ze deed niet alleen de illustraties, maar schreef ook het verhaal. In de Nations League heeft het Nederlands elftal zijn eerste wedstrijd gelijk gespeeld. Tegen Duitsland werd het 1-1. De Duitsers kwamen na ruim een half uur op 1-0 voorsprong en er waren genoeg kansen op de gelijkmaker. Maar het duurde tot de 90ste minuut voordat Gakpo de gelijkmaker maakte. Griekenland heeft ondertussen de koppositie in de pool van Oranje gepakt. Zij wonnen met 1-2 van Servië. Dan nog het weer. Vannacht koud met minima tussen de 3 en 7 graden. Morgen eerst fris, maar uiteindelijk een zonnige, warme nazomerdag. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

FM.

0: in de app, via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 2 uur.
2: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. Minister Van Wil heeft na stevige druk van de oppositie erkend dat hij de Tweede Kamer op het verkeerde been heeft gezet toen hij eerder reageerde op de onbehandelde aangifte van burgers bij de politie. Rond middernacht gaf de minister van Justitie en Veiligheid in het debat toe dat hij onvolledig was geweest naar de Tweede Kamer. Volgens de minister was het klip en klaar dat de Kamer zich misleid heeft gevoeld. En dat is nooit mijn bedoeling geweest, zei de minister. In een minderheidskabinet kan een minister worden weggestuurd als een meerderheid van de oppositie een motie van wantrouwen steunt. Het Israëlische kiescomité wil dat bij de parlementsverkiezingen van volgende maand Arabische politieke partijen worden uitgesloten. In het comité zitten vooral leden van de regering van premier Netanyahu. Die beweerden onder meer dat de partijen de gewapende strijd tegen Israël steunen. Ook individuele Arabische leden van de Knesset zijn door kiescomité uitgesloten. Rapper Macklemore gaat een concertreeks geven onder de naam Free Palestine. Hij werd eerder geschrapt vanwege pro-Palestijnse uitspraken in het voorprogramma van Ed Sheeran. Met de ruimte die daardoor in zijn agenda is ontstaan, wil hij nu deze concerten geven, waarbij de opbrengst naar hulporganisaties voor Palestijnen gaat. De eerste optredens zijn in Dublin, Parijs en Londen. Griekenland heeft de koppositie in de pool van Oranje gepakt. In de blessuretijd kopte oud-Utrechtspeler Anastasios Douvikas de winnende goal binnen voor de Grieken en werd het 1-2. Omdat het tussen Oranje en Duitsland bij 1-1 bleef in de Nations League, gaan de Grieken nu aan de leiding in groep 2 van de Nations League. Het weer. Vannacht is het koud met minima tussen de 3 en 7 graden. Morgen eerst fris, maar uiteindelijk een zonnige dag. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.